Jesus. Jesus. Oh. One more time.

0: op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finga kon fasi.
1: Yeah, His Majesty Potufri, make today you can't even pick him for a most tired.

0: Это Стин Уэр.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasim.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasim.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Nafiu.
5: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
6: Is God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But he has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, I can hear you. Here am I. Use me. Send me. Come on. Lift your hands. Hey, lift your hands, lift it. The power of God is here in this place, lift it.

Jesus. Jesus. One more time, only this

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Machtige God, u die God bent vanaf het begin en u leeft tot in alle eeuwigheid. Ik verhoog u, o mijn God, omdat er geen andere God is buiten u. U bent de grote ik ben die ik ben. Dit uur, o mijn God, en in de naam van Koning Jezus, kom ik, Heer, met onze kinderen van Suriname voor uw machtige troon van genade. Heer, ik dank u, o mijn God, Heer, dat het de tijd is aangebroken dat we instappen in de grote vakantie. Vader, o mijn God, Heer, ik dank u voor alle kinderen die hun best hebben gedaan, die over zijn gegaan, die geslaagd zijn, o mijn God, Heer. Vader, ik dank u, o mijn God, en ik prijs u en ik feliciteer de ouders, o mijn God. Maar Heer, ik prijs u ook voor de kinderen die het minder goed hebben gedaan. Dat ze mogen weten, dat het besef mag komen, dat ze hun best harder moeten doen. Maar we naderen de grote vakantie, Vader. Heer, daarom breng ik al onze kinderen, alle kinderen van Suriname, breng ik voor uw troon. En ik vraag u, Heer, om onze kinderen te beschermen. Omdat u alleen onze kinderen kan beschermen. Heer, u weet, vakantie, Heer, dat trekken mensen uit naar buiten Paramaribo, naar de vakantieoorden, o mijn God, Heer. Vader, waar er water is, papa. Maar ik bid in dit uur en in de naam van Koning Jezus om bescherming. Waar ze ook mogen gaan in deze vakantie. Vader, dat u daar mag zijn. Dat u een voor- en achterhoede mag zijn, o mijn God. Heer, dat wanneer ze daar komen, misschien waar er water is. Vader, o mijn God, neem ze onder uw controle. Bescherm ze ook wanneer ze in het water zijn. Vader, vaak zullen kinderen alleen thuis zijn, omdat mama en papa, geef vakantie hebben, o mijn God. Omdat ze misschien niet genoeg verlof hebben om met hun kinderen thuis te zijn. Maar ik bid, Heer, dat die kinderen die alleen misschien thuis zullen zijn, dan bid ik, Heer, uw bescherming. Vader, ik bid, Heer, dat u ze helpt om te luisteren, om gehoorzaam te zijn aan uw ouders. Heer, o mijn God, Heer, dat u ze beschermt als ze misschien bezig zullen zijn om te koken. Dat u ze beschermt, o mijn God, dat ze voorzichtig moeten zijn. Heer, dat ze mogen weten dat ze thuis moeten blijven. Dat ze niet weggaan of dat vrienden thuis komen. Heer, die vrienden mogen thuis komen wanneer mama en papa zijn. Die vriendinnen mogen thuis komen wanneer mama en papa zijn, Heer. Maar Vader, help ze, o mijn God, Heer. Omdat u alleen overal bent met onze kinderen. Uw ogen zijn op hun gericht. Uw handen zijn op ze, rust op ze, mijn God, Heer. Vader, bescherm ze. Daarom roep ik u aan. Daarom breng ik ze onder uw controle, o mijn God. Omdat ik weet dat u overal bent, Heer. U bent overal met ze. Hun papa en mama zijn niet overal met hun kinderen. Maar u, o Allerhoogste God, u bent overal. Daarom vraag ik u, Heer, bescherming, o mijn God. Als we misschien bij oma en opa gaan, vader, tante en oom, ook daar vraag ik u, mijn God, om ze te beschermen. Vader, bescherm ze eenmaal 24 uur. U weet, o mijn God, hoe onze kinderen naïef zijn. Vader, kinderen zijn zo nieuwsgierig, o mijn God, Heer, om nieuwe dingen uit te proberen. Maar ik bid, vader, vader, vooral in het verkeer, met de e-bikes, o mijn God, Heer. Vader, ze beseffen het gevaar niet, o mijn God. Maar ik bid, vader, dat als ze de gelegenheid vinden om misschien even naar de winkel te gaan, vader, bescherm ze in het verkeer. Vader, wanneer ze te voet zijn, op de fiets, in de bus, vader, overal waar ze zijn, bescherm ze, mijn God. Bescherm, omdat u alleen onze kinderen kan beschermen. Daarom breng ik ze onder uw vleugelen, mijn God, Heer. En ik zeg u dank, Heer, dat ik mag weten, dat ik mag geloven, dat ik mag vertrouwen, Heer, dat onze kinderen beschermd zijn onder uw hoede. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Het werd weer helder op mijn wegen. Want de zon, de maan en de sterren zijn weer voor mij gaan schijnen. Ik wil u danken, Heer, in woord en in daad.

Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in Hem, ik vertrouw op Hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam mijn

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Eer aan u, die Allerhoogste God. Ik geef u de eer, ik geef u de prijs, omdat u alleen God bent. U bent God in de hemel en u bent God op aarde. U bent onze voor- en achterhoede. U bent onze schuilplaats, u bent onze veilige toren. U bent de rotsheer waarop wij bouwen. U bent het pilaar, o mijn God, waarop onze leven rust. Ik dank u, o mijn God, dat ik mag komen voor uw troon van genade. Met het ministerie van onderwijs. Ik breng zo de minister met zijn staf, zijn personeel, o mijn God. Voor uw machtige troon van genade. En ik dank u dat u deze man, o mijn God, Heer, mag omringen, o mijn God, Heer. Met uw engelen, Heer, om hem te beschermen, papa. Ik dank u voor de wijsheid, de inzicht. De kennis die u hem hebt gegeven. Heer, we naderen, o mijn God, einde van het schooljaar 2025, 2026. Maar Heer, o mijn God, het is ook gelijk het begin 2026, 2027. Vader, zo leg ik, Heer, dit ministerie, mijn God, in uw handen. Heer, en ik bid, Heer, dat ze nu reeds, o mijn God, voorbereidingen treffen voor opening van het nieuw schooljaar. En ik bid, o mijn God, Heer, voor alle scholen, alle leerlingen in stad, district en in het binnenland, o mijn God. Dat alle kinderen geplaatst kunnen worden in het nieuw schooljaar. Vader, o mijn God, Heer, dat geen enkel kind, Heer, thuis zal blijven vanwege het feit dat ze geen plaats hebben gevonden, Heer, om ingeschreven te worden. Vader, maar ik dank u dat deze minister met zijn staf, o mijn God, dat ze aan het werk gaan, Heer, om te kijken landelijk, o mijn God, waar de kinderen geplaatst kunnen worden. Vader, o mijn God, zo dank ik u, Heer, dat ze het voornemens hebben om, Heer, om de schoollokalen, de schoolgebouwen, o mijn God, een facelift te geven. Vader, dat het aantrekkelijk is. Dat het menswaardig is, o mijn God, Heer. Dat de scholen die een verfbeurt nodig hebben, dat ze dat krijgen. Vader, het terrein, o mijn God, onderhouden worden. Vader, de scholen, Vader, u weet wat er allemaal ontbreekt, o mijn God, Heer. Dan bid ik, ik vraag u, o mijn God, u die bent onze voorziener. Dat u voorziet, o mijn God, Heer, in de financiële middelen, o mijn God, die nodig zijn om al deze schoolgebouwen op te knappen. Als de lokale bijgebouwd moeten worden, Heer, dat u ook daarin voorziet, Heer, dat de lokale bijgebouwd kunnen worden. Heer, dat er genoeg ruimte is. Maar ik bid, o mijn God, Heer, dat wanneer we ruimte hebben, Vader, dat we ook leerkrachten hebben. Vader, zo bid ik, Heer, voor alle leerkrachten. Vader, we weten, o mijn God, Heer, wat er allemaal gebeurt. Vader, maar ik bid, Heer, dat u deze leerkrachten, die u daadwerkelijk een hart hebt gegeven om onze kinderen te helpen. Vader, om te helpen, o mijn God, ze te vormen. Dat deze leerkrachten, o mijn God, Heer, Vader, het besluit nemen om te blijven in dit land. Om te helpen, Heer, onze kinderen op te voeden, Heer. Om te helpen, o mijn God, om onze kinderen het onderwijs toe te geven, o mijn God, Heer. Vader, zo bid ik in de naam van Jezus. Daarom breng ik alle leerkrachten voor uw machtige troon van genade. En ik dank u, o mijn God, voor uw inzet. Ik dank u voor uw liefde voor de kinderen en voor het vak. Ik dank u, o mijn God, Heer. Vader, de wijze, o mijn God, onder de erbarmelijke omstandigheden waar ze onderwijs moeten geven, dat ze toch ervoor kiezen, Heer, te blijven. Vader, ik prijs u. Vader, ik breng ze, mijn God, voor uw troon van genade. En ik dank u, Heer, o mijn God, dat u ze voorziet, o mijn God, in alles wat ze nodig hebben. Vader, voorzie, leg uw zegen, o mijn God, Heer, op uw financiën. Vader, dat het mag vermeerderen, o mijn God. Vader, o mijn God, raak uw geloof aan. Dat ze mogen weten dat ze het van u ontvangen. Heer, o mijn God, ik bid gezondheid voor ze. Vader, geduld, meer van uw liefde. liefde, o mijn God, voor de kinderen. Vader, want het is niet makkelijk om te gaan met verschillende karakters, Heer. Maar ik dank u voor uw genade. Ik dank u voor uw geduld van deze leerkrachten, o mijn God. Elk niveau van het onderwijs. Vader, en ik geef u die eer en die glorie. Dat ze met dezelfde voortvarendheid weer stappen in het nieuwe schooljaar, o mijn God, Heer. Met frisse moed, geleid door uw Heilige Geest, Heer. En ik prijs u daarvoor. Ik geef u die eer en ik geef u die glorie. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefden in Christus. Goedemorgen, lieve broeders en lieve zuster. Tide manting mi kombaka in uw osso camera. Hedenmorgen ben ik weer in uw huiskamer. Vanuit uw inspiration station. Shalom. En ik zeg shalom. Vrede zij met u. In Jezus naam. Broer Grootfam, groet u vanmorgen. Ik ben goed opgestaan. Door de kracht van God Geest. Die hij u gegeven heeft. Mi opoboeng. Mi smeri. Mi taki, mi jere, mi luku, mi firi, mi tesi. Halleluja. Ik heb mijn kinderen, ik heb mijn gezin zien opstaan. De opo, de guaskoro, guauroko. Ja, en tide manteng in a neef Jezus me bari. Want odi, vanuit Radio Shalom. Waar ik ook mijn geestelijke verantwoordelijkheid geef. Want mi abi, mi verantwoordelijkheid osso. Lek papa, maar mi abi ook to mi geestelijke verantwoordelijkheid. Voor Masra. Hetgeen ik moet doen voor mijn vader is een geestelijke verantwoordelijkheid. Alles wat ik u zeg, mim go liever verantwoord te voor sametaki. Daarom maak ik moeite. Ik vraag God dat zijn geest mij ondersteunt. Dat alles wat ik zeg conform de Bijbel is. Halleluja. Tide mi want taki na a goed begin disi over de sani sa we mek mei na ini agron tapu. Metak over fysieke en metak over geestelijke is een goed begin. Sommige mensen zeggen me din masra maar sommen sani mit mi. De dagelijkse situatie. De pijnen. Alles wat zijn er met me. Financiële malaise. Mi want tijgen je te de manting. Masra. Ben poe lusso en volk poeru uit Egypte. Door Mozes. Maar door a ongehoorzaamheid. Voor a volk. Lukus a met Mozes. Dus mi want tijgen je volk voor Gado. Gehoorzaam, uw leiders. Gehoorzaam en leiders, heb geduld met uw schapen. Met die demi opo, uw ai, lek volk voor gado. Na de sansa is dom. In nummer 21, aitaki in vers 4, pe die a volk berigeri tegen Mozes, kona gado. Masra be meki vurige slangen nyanding. Is een goed begin. Mi wan meki begin. Den dey boom. Anga dey boom. Maar die de be kon tot één keer. En de actie gado pardon. Gado de actie Moses. Tak takanga gado. En Moses. San gado ben poti. Lekwa leider fu en volk. De actie gado. En na so. Tell you contact één keer, you gonna you apostle, you gonna you pastor. I axi gado one na ding moest die rekenschap na master Abrayusil. Lek van Moses bem die rekenschap. So then gonna Moses, axi Moses dat hey, ube rebeller, hey, ube axi gado pardon. Dat gado tegen Moses make one sneaky, potent op een kop, make one copper sneaky en potent op een staff. Dat alles massa as neki beti en de luku door genies. Ah, tide mi wan opo yu ai, een goed begin. Mi nanga yu brada nanga sa, u famiri, ze hadden het niet goed begrepen. En de bige dini as neki. Maar masra, die ben sabi taki no, ano dat ben demi bedoele fu dina as neki, want dan zelfs as neki disi, chasondu ko inagron tapu, da amek. Heskia nak desan broko Moses hare neer. Omdat gado be a plan B. En mi want tegi you. Desan say meet you anofu tide. tak de sneki be bed desma en somen be dede. Ma dide trombe aksi gado pardon da de betana libi. Ma tide mi wan taigi yo. A grand tapu disi. Na self de sneki erigeri. Ye ye fasi. Ye a pain. Alla sot siki e opo. Alla sot siki e kong. Alla sot no to. E du sek for. Mi wan taigi yo. Bent u nog, wordt u nog gebeten. Door de geestelijke slang van deze wereld. De slang kan zijn armoede. Kan zijn pesten. Kan zijn scheiding van uw huwelijk. Kan zijn pijnen. Kan zijn vroegtijdige dood. Kan zijn vervloekingen. Gebondenheid. Gevangenschap. Tidem ina neng voor Jezus. Een goed begin. Tidem me kong. Lek van Heskia. Ben nakden de gewijde palen. De offer altaren. Allasana ben nakbroko. Tidem ina Jezus. Mi anno Heskia. Mi anno Moses. Ma a Jezus gade e openbaar mi vanaf a begin. Dat tidem mek a salfu. San ben de abra. Heskia, a salfu sagado pot abrami, mek a salfu dat hij reken af en nak broko de altari na jeje fasi en ook to fysiek na ina nemfu kone Jezus. Tide ina nemfu Jezus Christus, me begi, bent u gebeden, wordt u gebeten door de slang van deze wereld. Want de overste van deze wereld, hij zin alle soort situatie, maar ik zeg u, Jezus staat boven elke situatie. Tide Jezus, ik tijg je, ik knap boven alle de situatie, zijn de u te veel. En tide daarom maak me door dat salvo voor Masra, zijn hij gebruik Abrami, me kom tegen aan je snek, tide mante. En we nakken broko. En lek van Johannes 3 taki, lek van Johannes 3 taki, taki vers 14, maar Jezus werd verhoogd. Jezus verhoogt dat daarom mi konti de mate fu taigi yo. No luku moro tapu a kopere slang, a negustang, nengre kare negese dagwe. Maar mi konfu taigi opo yu ai gona abergi en si Jezus Christus. Opo yu ai en si Jezus, want die slang is vernederd en Jezus is verhoogd. Tide mi wan taigi yo as neki. Broko saka, maar Jezus opo. Look it up Jezus. No look gona grong, maar look gona Jezus. Want a man fu grong, no man she gona look to. Maar man fu look to, is she gona grong. Tide mi want taigi. En Jezus is hoog verheven. Boven alle engelen, boven alles. En hij ziet naar zijn kinderen. Daarom tide manting. In de naam van Jezus Christus. Bent u, voelt u zich gebeten. Je vier is revitaki. Als neki bet you. Je fasi. Want aan je bet you no. Tenzij ik ga naar busi. Tenzij ik ga naar een principe. Ade en ik trape aan unyayu. Maar, ay nyayu geestelijk. San finego kalfreter. Ay nyayu huwelijk. Ay nyayu gezin. Ay nyang demchi in you bere. Ay nyang. Alla soto meskram. Die de manten, God op papa in de hemel. Majesteit, ik kom voor u aangezicht. Ik kom met mijn broeders. Papa, worden ze gebeten door de slang van deze wereld. Door de situatie van deze wereld. De ziekte van deze wereld. Heren, ik bid, heren. En ik roep tot uw zoon Jezus Christus. Die de wereld heeft overwonnen. Die de dood en de dodenrijk heeft overwonnen. Die elke macht heeft overwonnen. Heren, ik roep tot uw koning Jezus, majesteit. Ik roep tot uw Elgeboor. Ik roep tot u, Jehovah Seba, tot onze strijder. Heren, ik trek u mee in de strijd van u, uw zonen en uw dochter. Heren, dat u hun zwakheid te hulp komt. Papa, me karna u, Gado. Kom tegen, Gado Masra. Heren, we zien op u, heren. Papa, we looken kona u, Gado, pe wie jepi het motto, Gado. We know, we looken moro tapa kopere slang, want dat is vernietigd geworden door Heskia. Moses halen neer. Papa, de gewijde palen, voor wie voor oude poebe loko tapu. Masrati de mantena a nieuw begin di sigaro. Papa, een nieuw begin van onze leven. Een nieuw begin van onze bediening. Een nieuw begin van onze bekering. Gado, A nieuw begin na radio Shalom nego over a day one, ma I go over you bedienen a day e opo wan nyom begin, fu you can look you check you bedienen, fu can check you libi in a name fu Jesus. Daarom ti dem manting in a name fu Jesus Christus. You sambe worden gebeten door de situatie. Lukutab masra en tem masra e kom. Allah sanabif boigi in a name kone Jesus. Halleluja. Want Psalm 107 vers 6. Psalm 107 vers 6 zegt: God redt uit alle nood. En als God niet redt, dan is hij geen God. Hé, is een goed begin. God redt uit alle nood. En alle wil zeggen alle. Geen één uitgezonderd, alle nood. Maar als God niet redt uit de noden die wij willen, is hij geen God dan? Wel, zolang u de dag hebt gezien, heeft God u gered over de noden van gisteren. Zelf de dood is ook een redding. Want als u en mij, familie of u en mij, daar zitten kermen van pijnen en we hebben een hoge leeftijd bereikt en wij zijn aan het zakken, dan in plaats je ma, je pa, je grandma, je grandpa en leer, dan mine tak dem dede. Nee, ik ben geen God. Mine wist dede die noas ma. En mine wan noas ma dede. Maar God die alles weet. Gado die sap moro minanga yo. En gado een redding. De dood is ook een redding. Want die persoon zat daar in gevangenschap te worstelen met pijnen, met alle soorten dingen. En de vader die hem of haar geschapen heeft, ziet het anders, want de mens weg, maar hij beschikt. En wat God doet is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. En hij heeft die persoon uit zijn noden gehaald. Anote, God genees je daar voor je uit aan nood. Anote, God bless you, Alice, en daar voor je in aan nood. De dood is ook een redding voor God. Wij huilen, maar voor God is het een redding van die persoon zijn of haar ziel. Die de man tell me one bless you. Vanuit Radio Shalom. Laat de Heer u zegenen. Waar u bent. En make a blessing for Masra. Go naar you. En Sammy e begi. Begi give me like for Paulus be actie. Taki. Begi give me altijd. Begi give me one. Me ook to up te kampen. Naga alla sot sanna in me libi. Want me no de in one tralibi. Behalve tak me up a koninklijke priesterschap. Ik ben goden ten eigendom, maar we zijn nog in de fysieke wereld waar wij achtervolgd worden. Dus ik vraag vanuit deze plaats, Radio Shalom, oh my God. Bid u voor mij, bid voor de leiders, bid voor de dominees, bid voor de paters, bid voor ieder man of vrouw Gods die het evangelie verkondigen. Bid voor ze, laat de Heer u versterken, want wij leven in dezelfde wereld waar de overste woont. Halleluja. God zegent u. May bless you. En may taigi you taki. Denka tori. Begigi usrefi. Begigi usrefi. Na zelfde gemeenschappelijk vijand toe abi. Satan en zijn trawanten. Ti de manteng. Mi konfu opo you ai. En taigi you taki. God will help you. And God will help you. En wie zei je met mij? God will help you. En God will charge you. Ou charge you sa a sneki. Ou charge you sa temetaki sneki. Ano, a wansai kroipi wang, ma metak ook to a yeye wang. Wan na encha sondu kontok, na encha siki, na encha pain. Dus, na en satan gebruik, terwijl a sneki met doro gado, nanga wan bedoeling, maar Satan vindt in omdat as neki as a sluw, a rustig, a de, maar Satan vindt in en Satan hoort ook via in, waardoor as sondu kona in. En daarom mek hij dan kroipit op en beren, en daarom mek hij worden vervloek, en daarom mek hij abif nyandoti, minanga yu neo nyandoti, minanga yu enya aleisi, minanga yu enya KFC, we nyang mooi gridbana supu, we nyang mooi macaroni schotel, we, hey, tide as neki enya santi. Dus if you enya santi, stop. Stop, want u bent niet vervloek. U bent gezegend en met overvloed. Laat de Heer u zegenen. vanuit deze plaats, Radio Shalom. Halleluja, uw inspirationbron. In Jezus' naam. Amen en amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer meer in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Connected, alase.
7: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
6: Connected, alase.
7: Connected na Osso, affordable for you.
6: Yeah, yeah.
7: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
6: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
7: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Verlies uw redding niet. Halleluja. Rhapsody time, reality time. Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. En onze thematekst is gehaald uit 1 Korinthe 10 vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Niets is zo belangrijk in deze wereld of te vergelijken met de waarde van uw redding, geliefde. Niet uw prestatie, niet uw visies, niet uw impact, niets. Uw redding is de reden van uw bestaan. Zonder die redding komt al het andere op niets neer. Uw belangrijkste doel op aarde is om uw redding zeker te stellen en anderen te helpen die van hen te vinden. Wanneer u dit begrijpt, lieve mensen, zult u een vervuld leven leiden. Er zijn mensen die ijverig hebben gewerkt, vrijgevig hebben gegeven en vurig hebben gediend, maar toch hun redding hebben verloren, omdat zij van het pad zijn afgedwaald. U kunt betrokken zijn, geliefde, toegewijd zijn en zelf gevierd worden, maar toch de essentie missen. Laat dat nooit gebeuren, lieve mensen. Uw redding is uw meest kostbaar bezit. Ga er niet lichtvaardig mee om. Weiger om weggetrokken te worden. Sommigen hebben toegestaan dat anderen hen hun koers afbrachten, waardoor zij verwikkeld raken in conflicten waar zij niets mee te maken hebben of hadden. Zij verdedigden standpunten die hun focus aantasten en hun wandel met God verzwakten. Dat is niet uw pad, geliefde. Blijf bij de waarheid. Blijf in Christus en bewaak uw hart, lieve mensen. De Bijbel zegt in Colossenzen 2 vers 6 en 7. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Dat is wat staat. Uw wandel met God is persoonlijk, lieve mensen. Toen God Abraham riep, riep hij hem alleen. Op dezelfde manier is uw verantwoordelijkheid tegenover de Heere persoonlijk. Dit zijn de laatste dagen, lieve mensen. Laat daarom niemand u misleiden. En misleid uzelf ook niet. Wees onderscheidend en blijf gevestigd in het woord, geliefde. Christus ontvangen is het begin, niet het einde. Bouw uzelf op in hem. Geef uzelf over aan diepe en intense studie van het woord. De Heere Jezus zei in Johannes 5 vers 39, onderzoek de schriften. En Paulus zei ook in 2 Timotheus 2 vers 15, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Terwijl u uzelf aan het woord geeft, onthult de geest van God diepere waarheden. Versterkt hij uw overtuigingen, geliefde, en houdt hij u gegrond in de waarheid. Geliefde, halleluja. Wat een rhapsody vandaag. We zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve vader, ik dank u voor de onschatbare gave van redding die ik in Christus heb ontvangen. Ik blijf standvastig, waakzaam en geworteld in uw woord. En weiger om heen en weer bewogen te worden of misleid te worden door enige invloed die in strijd is met uw waarheid. Ik ben opgebouwd in Christus. Ik groei in genade en in de kennis van uw woord. Dank u voor de genade om anderen in datzelfde glorieuze leven te leiden. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. Wilt u de Rhapsody opgestuurd krijgen? Stuur het thema van de Rhapsody naar van de dag naar ons nummer. En het thema is nogmaals, verlies uw redding niet. En dit stuurt u dus naar 864-6446. Geliefde, als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. U bent van harte welkom.
We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsende van Christ Embassy. En ik groet u. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf. En ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom, shalom, shalom. Nogmaals, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending van dit mooie programma, The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator. Mogen de heren mij leiden vanmorgen, want het is genade op genade op genade. Uit mezelf kan ik dit niet. Dus ik dank de heren voor een nieuwe dag, een nieuwe kans om gebruikt te worden op zo'n manier. En dat ik vanmorgen samen met u radio mag maken. Nogmaals een hele goede morgen. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u een goede nacht rust achter de rug hebt gehad. En voor degenen die nog slapen, word wakker! In Jezus' naam. Nee, maar ik hoop dat u een goede nacht rust hebt gehad. En we gaan beginnen met de heren. Er zijn al mensen die al vanaf vroeg 's morgens wakker zijn om samen met Radio Shalom hun dag te beginnen. Samen met de heren hun dag te beginnen. Want wanneer u naar Radio Shalom luistert, dan begint u sowieso met God. Want hier is alles om God. De Heer Jezus Christus die staat gewoon centraal hier bij Radio Shalom. En daarom geloof ik ook dat het elke keer weer een gezegende tijd wordt wanneer wij samen dus radio maken. Nogmaals, goedemorgen. En dit is een nieuwe editie van The Morning Move. Het is momenteel 6:11. U weet hoe we het doen. Ik vraag u even om een WhatsApp bericht te sturen. Als u dat nog niet hebt gedaan voor vanmorgen, vraag ik u dat nog te doen. Want er zijn inmiddels al WhatsApp berichten binnen. Stuur even snel jouw bericht. Groet gewoon even snel. Laat weten dat je luistert. Laat weten van waar u uit luistert. Is het vanuit Noord, Zuid, Oost, West? Laat luisteren. Laat weten van waar u uit luistert. En als de uitzending helder is, maar ook degene die luisteren vanuit Nederland, dus buiten Suriname, via www.shalomsuriname.com, laat toch ook even weten dat u luistert. Momenteel is het daar al heel erg zonnig, geloof ik. Is het +5, is al 10:55 als ik het goed heb daar. Dus bijna goedemiddag voor jullie. Maar welkom on the 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Over een paar minuten gaan we starten met de overdenking van vanmorgen. Ik ben ready, ik hoop u ook. Laat het toch even weten op 875-5358 en dan gaan we samen van start. We gaan nog even doorluisteren naar het nummer waarnaar we luisterden. En dat is één ding vraag ik. Het is een samensmelting eigenlijk van twee liederen. Eén ding vraag ik en honger en dorst. Laten we even luisteren en dan over ongeveer 3 tot 4 minuten ben ik dan terug bij u. Stuur snel uw WhatsApp bericht en gaan we samen radio maken. Tot zo.

Ja, één ding vraag ik. Ja, dat verlang ik. Laat mij hier blijven op deze plek, elke dag. Dat is dus onze hartsverlangen van morgen, om dicht bij de Heere te blijven. En daarnaast zingt zij ook, mijn ziel heeft honger en dorst naar u. Een verlangen naar de Heere. En ik hoop dat u ook vanmorgen een verlangen hebt om bij de Heere te zijn. En dat hij de hele dag, door de hele dag met u mag zijn. Overal waar u gaat, of u nou naar het werk gaat. Of u nou gaat zwemmen. Vakantie is door. Voor bepaalde mensen is het al de vakantie. Of bent u nou gewoon lekker thuis. Gaat u misschien wandelen straks. Laat de Heere met u gaan. Yes? Alright, we gaan over tot onze overdenking. Voor degenen die een WhatsApp-bericht hebben gestuurd. Dank u wel, dank u wel. Goedemorgen, ik zie jullie bericht hoor. Good morning. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, mag je het nog doen hoor. Op het nummer 875-5358. Mooi zo. Vanmorgen hebben we een titel gebonden aan onze bemoediging. En dat is: Gods tijd is perfect. Gods tijd is perfect. Gods tijd is perfect. Ja? Als we door de hele Bijbel heen gaan, vanaf het begin, dan zien wij dat de Heere een God is van tijd. Hij is zo geordend. Hij is niet jugu-jugu. Hij is niet chaotisch. Je weet toch, soms wanneer je iets probeert te organiseren, dan zie je dingen over het hoofd. En dan, als je je niet goed voorbereidt, en als je dingen over het hoofd ziet, je maakt fouten, je vergeet dingen, dan zie je dat dingen niet geordend aan toe gaan. Maar als je kijkt naar hoe de Heere bijvoorbeeld de aarde geschapen heeft en de mensen en de dieren, de planten, de bomen, dan zie je dat hij op de juiste moment dingen heeft geschapen. God is echt, onze God is echt de God van tijd. En op de juiste moment, en op het juiste moment, op de juiste tijdstip, zorgt hij ervoor dat die dingen gebeuren. Dat zijn plan vervuld wordt. Nou, we hebben aangehaald zijn plan. En u heeft zo vaak gehoord dat de Heere een plan met u heeft. Maar het lijkt alsof die plan nog niet in vervulling gaat. Nou, er zijn wel een aantal factoren. Ten eerste, u moet willen. De Heere werkt niet met mensen die niet willen. Hij gaat niet aan uw wil. Er zijn wel bijzondere gevallen als we kijken naar de Bijbel. Net als Jona bijvoorbeeld. Jona rende weg voor de Heere. Ja. Maar Jona was een man van God. En hij was echt geroepen ervoor. En de Heere gaat u blijven roepen. Jona kon ook gewoon blijven in die buik van

het is wel makkelijk in de zin als je hem vertrouwt, blindelings vertrouwt. En zegt, Heer, het maakt niet uit wat u wilt doen met mij. U mag het doen. U hebt mij toch het leven geschonken. Dus u bepaalt wat er gebeurt met mijn leven. Maar sommige mensen, die weten misschien wel waarvoor zij geroepen zijn. Vanwege een visioen, vanwege een droom, vanwege een profetie. Vanwege gewoon de overtuiging dat zij hebben in de geest van, hé, ik moet dit doen. Maar wanneer, weet ik niet. En dan is het een kwestie van wachten op de Heere. En soms kan het wachten op God heel lang duren. En misschien is het niet omtrent het plan van uw leven, maar misschien heeft de Heer u al zo lang iets beloofd. Misschien heeft de Heer al zo lang terug gezegd, hey, dit gaat gebeuren, maar je ziet nog steeds niet. Kijk bijvoorbeeld, hij heeft beloofd dat hij terugkomt. Duizenden jaren terug heeft hij dat gezegd. Het is geprofeteerd geworden. Zelfs voor de tijd van de Heer Jezus Christus. Als we lezen in Daniël, dat hij terug zal komen. Duizenden jaren terug. En vandaag de dag is het is 2026, zo meteen 2027. En we wachten nog steeds. Sommige dingen duren duizenden jaren al voor zij gebeuren. Maar de Heer zal op zijn tijd, omdat hij niet gebonden is aan onze tijd. Dus datgene waarvoor u al zo lang bidt. Misschien bidt u al zo lang voor uw herstel. Misschien bidt u al zo lang voor uw genezing. Weet u nog dat er mensen waren, mensen waren in de Bijbel, die zo lang moesten wachten voordat zij genezen werden? Die tientallen jaren ziek waren. Maar het moment, op de juiste moment, kon die man de kwast van de Heer Jezus zijn mantel aanraken en hij werd genezen. Het was Gods timing. Het was op de juiste moment. En daarom is het ook heel goed dat wij gaan wandelen in Gods wil. Want wanneer wij wandelen in zijn wil, wandelen we in zijn tijdslijn. Maar wanneer wij buiten zijn wil gaan handelen, net als hoe het volk van Israël dat deed, weet u nog, ze kwamen uit Egypte, de Heere leidde hen uit Egypte samen met Mozes. En ze deden wat ze willen. Ze begonnen te klagen en te zondigen en afgoderij deden ze. Zoveel dingen deden ze. Waardoor zij dan buiten de wil van de Heere handelden en ook buiten zijn tijdslijn. Want van Egypte naar het beloofde land was het een kwestie van dagen lopen. Maar omdat zij buiten de wil van de Heer handelde en wandelde, dan duurde het ze 40 jaren. Dus soms wil de Heer ons het eerder geven. De Heer wil ons eigenlijk zo snel als mogelijk onze gebeden verhoren. Ik zeg soms, maar we zijn niet ready daarvoor. Ik geloof dat de Heer ons allemaal een leven wil geven van overvloed. Alleen weten we soms niet om te gaan met overvloed. Begrijpt u me? Is niet verkeerd bedoeld hoor. Maar ik ga u bijvoorbeeld eerlijk van mezelf zeggen. Ik kan niet goed omgaan met geld. Mevrouw wel. Daarom, neem je up mijn money. Dan bespreek ik met mevrouw. Hé, wat kunnen we zo doen? Ik ben transparant met u. Ik kan niet zo goed omgaan met mijn geld. Ik ben geefster. Gul de matakie.

En ik hou van mooie dingen. Vooral elektronica. Een mispen. Maar oké. Maar dus ik weet dat als de Heer me 1 miljoen geeft vandaag de dag, ben ik ervan, ik ben bijna 1000% zeker dat ik me nog gebruik aan Moneyboom. Maar ik ontwikkel me elke dag weer. En met het beetje dat ik heb, probeer ik dan goede beslissingen te maken. Te sparen, te investeren. Zodat ik uiteindelijk wel die miljoen kan handelen. De Heer maakt u nog ready voor zijn plan dat vervuld moet worden in uw leven. En houdt u niet op met bidden, hè. No las bribi. No wat ik van, no minashi. Minashi no wa verandering. Me begi zolang ik ba. Zolang ik wacht. Abraham wachtte zo lang voor een zoon. Bijna barki jaar in de man bij Abi. Bijna 100 jaar. Maar ik ga u een paar bijbelteksten geven vanmorgen. Die u gaan bemoedigen. En die aantonen. Hoe belangrijk het is. Gods tijd, om op Gods tijd te vertrouwen. Jesaja 60. Zelfs de kleinste en minst belangrijke familie zal uitgroeien tot een grote familie. Een machtig volk. Ik, met hoofdletter ik, de Heere, zal dit op het juiste moment snel werkelijkheid maken. Zie, ik de Heer zal dit op het juiste moment. Dus er is een juiste moment. En nog gewoon Tamara. Of overmorgen of volgend week. Maar op het juiste moment. Het juiste moment kan nu zijn. Het kan overmorgen zijn. Maar niet naar onze tijd. En let op wat hij zegt. Ik de Heer zal dit op het juiste moment snel werkelijkheid maken. En hier sprak hij over Jeruzalem, hè? Het herstellen van Jeruzalem, de eer van Jeruzalem. En in Habakkuk, ga je 2 teksten geven vanmorgen. In Habakkuk 2 moet het zijn, even kijken hoor. Ja, in Habakkuk 2, vers 3 staat geschreven: het duurt nog enige tijd voordat het visioen werkelijkheid wordt. Maar eens zal zeker de dag aanbreken waarop het wordt verwezenlijkt. Misschien lijkt het langzaam te gaan, maar blijf er toch op wachten, want het komt beslist en zal geen moment te laat komen. Hé, dit bemoedigt mij vanmorgen ook hoor. Habakkuk 2, vers 3. Nog een keer. Het duurt nog enige tijd voordat het visioen werkelijkheid wordt. Maar eens zal zeker de dag aanbreken waarop het verwezenlijkt. Misschien lijkt het langzaam te gaan, maar blijf er toch op wachten. Want het komt beslist en zal geen moment te laat komen. Dus misschien heeft u een verlangen. En u heeft die verlangen aan de Heer gegeven. Misschien wilt u al zo lang een kind hebben. Misschien zoekt u al zo lang naar een baan. Misschien verlangt u zo lang al naar een huis. Naar uw eigen auto of uw eigen bromfiets. Ik weet het niet, noem maar op. Maar op het moment is hij gimmasra aan verlangen dat hij in wacht. Wacht en wandel in de Heere zijn wil. En doe jouw deel. Sommige mensen zijn lui en wachten alleen. En doen niks. Maar werk ook ernaar. Doe wat jij kan van jouw kant uit. Maar wacht op de Heere. Want Gods tijd is niet onze tijd. Gods wegen zijn niet onze wegen. Wij weten niet allemaal wat hij ziet.
wij zien tot onze neus lang is. Maar hij heeft de hele... Hij weet alles. En daarvoor moeten we hem dankbaar zijn. En daarom mogen we in hem vertrouwen. Nou, dat is de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat u bemoedigd bent geworden. Ik hoop dat u opgebouwd bent geworden. Want dat is belangrijk. Dat u bemoedigd wordt en dat u gesterkt wordt alvorens u verder gaat met uw dag. Dus wacht op de Heere, vertrouw zijn tijd, het komt wel aan. En lees Habakkuk 2 vers 3 vandaag voor uzelf. Wat een mooie tekst. Ik heb gelezen uit het boekvertaling. Mooi zo. Nou, we gaan zo meteen over tot de dagtekst van vandaag. En na de dagtekst krijgt u dan dus een reclamebreak. Na de reclamebreak krijgt u dan de Happy Kids programma. En om 7 uur krijgt u dan het nieuws van vanmorgen. En na het nieuws van vanmorgen kom ik dan terug bij u. Yes? Mooi zo. Nou, welkom nogmaals bij een nieuwe editie van The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 13 augustus 2026. Op 13 augustus 1727, heilig avondmaalsviering in de kerk te Bertelsdorf. De inwoners van Hernut verenigden zich voor de geest van God tot één broedergemeente. Op 13 augustus 1727, heilig avondmaal viering in de kerk te Bertelsdorf. De inwoners van Hernut verenigden zich voor de geest van God tot één broedergemeente. De dagtekst. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Het woord dat hij gebood aan 1000 geslachten. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Het woord dat hij gebood aan 1000 geslachten. Psalm 105, vers 8. Het leerwoord. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Jezus Christus is het. Ja, daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Want hoeveel beloften God er ook zijn, in Jezus Christus is het ja. Daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. 2 Korinthe 1 vers 20. Het gezang. Kom, ach, kom, gij godsgezinden, en vernieuw toch uw verbond. Zweer toch onze overwinnaar, liefd en trouw ooit hartens grond.

als ook moedig tot hem smeekt. Kom, ach, komt gij godsgezinden en vernieuw toch uw verbond. Zweer toch onze overwinnaar, liefd en trouw uit harten grond. En

0: Er versterken als ontmoedigd tot hem smeekt. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Dag alle happy kids, hoe gaat het met jullie? Ik ben zuster Yolanda. Ik geloof dat het heel goed gaat met jullie. Voor de kids met wie het minder goed gaat, bid ik God dat Hij ze zegent. Ik bid dat Hij ze blij maakt vandaag. Jezus houdt van alle happy kids. Happy kids, waarover gaat de vertelling van de week? Ja, over Nitipaviro. Wie was Nitipaviro? Goed zo, ik hoor het daar. Hij was een evangelist. En een evangelist? Word je niet binnen een dag een happy kids? Of word je automatisch een evangelist als een van je ouders een pastor of een dominee is? Nee toch, happy kids? Happy kids, luister heel goed vandaag, want morgen gaan we alles herhalen. Luister heel goed, want je mag ons ook een appje sturen. Je mag ons vertellen wat je hebt geleerd. Je mag onze Bijbeltekst opsturen. En je mag ook een liedje zingen en het voor ons opsturen. Gisteren vertelde ik dat Nitipaviro aan iedereen toonde dat hij de Heere Jezus wilde volgen. En in de Bijbel staat dat een ieder die de Heere Jezus wil volgen, of een ieder die in de Heere Jezus gelooft en hem oprecht wil volgen, zich moet laten dopen. En ook dit had Nitipaviro gelezen in de Bijbel. Hij ging toen naar de dominee van de IBG-kerk in Nieuw-Nigeri en hij vroeg hem of hij gedoopt kon worden. Weet je, happy kids, de dominee die had al gehoord van Nitipaviro. Hij had al gehoord over de goede dingen en de veranderingen van Nitipaviro. Dus dopen was geen probleem. Nitipaviro werd eind van het jaar 1908 gedoopt. Happy kids, je weet toch hoe de mens is? Overal spraken ze over Nitipaviro. Want Nitipaviro, die was een Mohammedaan. Dus hij kwam echt zo met zijn Mohammedaanse hoed, altijd netjes gekleed als een Mohammedaan. Dus nu zag je echt een andere Nitipaviro, echt een kerkieman, echt anders gekleed. Maar happy kids, de Mohammedaanse vrienden van Nitipaviro, die vonden het heel erg en namen hem kwalijk dat hij veranderd was. Vele van ze wilden niet eens meer met hem bemoeien. Nitipaviro was zo vol van zijn stap. Hij was blij en voelde zich anders. Dus het goede nieuws wilde hij echt met zijn medemens delen. Hij wilde ze vertellen dat Jezus zijn zonden had vergeven en zijn leven had veranderd. Hij wilde ze ook echt laten weten dat de Heere Jezus ook hun zonden kan vergeven en dat ze ook kunnen veranderen. Op de plantage waar hij bleef, waren de mensen hem echt aan het bespotten en bedreigen. Sommigen stonden echt met knuppels en houwers op hem te wachten. Maar Nitipaviro was niet te stoppen. Hij stoorde zich aan niets. Hij bleef het goede nieuws over Jezus vertellen. Uiteindelijk had hij een groep die wel naar hem luisterde en ook de Heere Jezus wilde volgen. Later ging Nitipaviro naar Komowene om de dominee van Leliendaal te helpen. Hij hielp om de Javanen op de plantage te vertellen over de Heere Jezus. Elke dag was Nitipaviro in de hitte van de droge tijd bezig. Ook in de regen was hij bezig. Niti Paviro maakte zich met niets druk. Hij was zelf vaak ziek omdat hij een astmapatiënt was. Maar ondanks zijn ziekte was hij overal. Huis aan huis ging hij om te vertellen over Jezus. En dat maakte hem blij. Want de mensen die gehoorzaam waren en geloofden in Heere Jezus, in de Heere Jezus, die gingen ook mee met hem. Ook veel mensen lieten zich dopen. Maar helaas heeft Niti Paviro niet lang kunnen werken. Hij had een nierziekte en hij kreeg ook malaria en hij stierf. Hij stierf in het hospitaal in Nieuw-Nikeri. En de volgende dag werd hij begraven. Het was heel druk bij de begrafenis. En iedereen vertelde over Niti Paviro. Men vertelde dat hij een voorbeeld was voor iedereen die hem kende. Hij heeft na zijn doop nog 4 jaar gewerkt. Maar hij heeft heel veel mogen doen en hij is een zegen geweest voor vele mensen. Hij heeft laten zien hoeveel hij van de Heere hield. En hij heeft ook getoond dat je als mens kan veranderen. Happy Kids, wees ook een voorbeeld voor anderen. Je kan het nu al. Gaan we de Bijbeltekst aanleren?
1: De Bijbeltekst. Bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15.
0: Heel mooi. Bekeert u en geloof het evangelie. Heb ik het? Gaan we samen bidden? Trouwe God, u kent ons. U kent ons gedachten. Help ons, o Heer, om in u te geloven. Help ons, o God, om u te dienen. Help ons om te veranderen. Vader, ik wil een getuige van u zijn. Ik wil vertellen over u. We willen u volgen, Vader, al de dagen van ons leven. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw woord. Vader, u bent goed voor ons. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, jullie mogen nog genieten van de gospelliedjes. Tot morgen!

0: tonight. My life is not my own.
1: Het is 7:00.
2: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Situatie vuilstortplaats Ornamibo nog niet helemaal onder controle. Suriname betrokken bij strijd om toekomstig VN-leiderschap. KPS versterkt misdaadanalyse met Amerikaanse ondersteuning. OKGS treedt op tegen illegale goudwinning in Bronsberg Natuurpark. Times of Suriname schrijft vandaag situatie vuilstortplaats Ornamibo nog niet helemaal onder controle. De brand op de vuilstortplaats Ornamibo is grotendeels geblust. Maar onder de grote vuilhopen smeult het vuur nog. De brandweer verwacht dat de rookontwikkeling nog enkele dagen kan aanhouden. Graafmachines en zand worden ingezet om verdere verspreiding te voorkomen. Districtcommissaris Ernesto Müller waarschuwt voor de gevolgen voor gezondheid, milieu, landbouw en veeteelt en pleit voor betere preventiemaatregelen en een moderne afvalverwerking. Buurtbewoners wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en bij ademhalingsproblemen medisch hulp te zoeken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag Suriname betrokken bij strijd om toekomstig VN-leiderschap. Suriname heeft zich aangesloten bij de regionale gesprekken over de opvolging van de VN-secretaris-generaal. Drie kandidaten uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied presenteerden hun visie op onder meer vrede, mensenrechten en VN-hervormingen. Van de 7 kandidaten wereldwijd zijn 4 vrouwen, waardoor een vrouwelijke VN-chef voor het eerst mogelijk is. De regio hoopt na ruim 30 jaar opnieuw de VN-leider te leveren. Suriname wil via deelname aan de gesprekken invloed uitoefenen op de regionale keuze. Star News schrijft vandaag: KPS versterkt misdaadanalyse met Amerikaanse ondersteuning. Het Korps Politie Suriname wordt ondersteund door de Amerikaanse ambassade om criminaliteitsgegevens beter te verzamelen en analyseren. Politie-analisten kregen een 5-daagse training in onder meer Excel, Google Sheets, data-validatie en gegevensvisualisatie. Met beter data-gedreven politiewerk wil het KPS criminaliteit beter volgen, gerichtiger optreden en politiemiddelen efficiënter inzetten. De training maakt ook deel uit van een groter Amerikaans programma om de Surinaamse politie te moderniseren en de openbare veiligheid te versterken. Ook uit Star News halen wij vandaag: OKGS treedt op tegen illegale goudwinning en Bronsberg Natuurpark. De Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector, OKGS, heeft illegale goudwinning in het Bronsberg Natuurpark aangepakt. Goudwinningmateriaal werd in beslag genomen en illegale goudzoekers kregen opdracht het beschermde gebied te verlaten. De OKGS wil met controles illegaliteit en milieuschade terugdringen en meer orde brengen in de goudsector. Het Bronsberggebied wordt binnenkort opnieuw gecontroleerd. Daarnaast is een 6 maanden durend registratieproject gestart voor personen die actief zijn in de kleinschalige goudsector. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
4: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Boy, mi clara oso. Mala sa opo price. Pero sabi chef ko smala, ame suku kwaliteit toch.
7: Hey broer, no stress you a day, ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
6: Huh?
7: Verfi.
6: Verfi? Da sa dati.
7: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, pap. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi dizi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
8: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerustraat 23. We go the extra mile.
9: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School for Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Kwataweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.
10: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Yes, en we zijn weer terug. Live in de uitzending. Hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration in Not Just Radio. Nogmaals een hele goede morgen. Mijn naam is Ian Mourazim. En het is een nieuwe editie van het programma The Morning Move. Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie? Shalom familie. Shalom.
1: Wordt alles niet.
0: Het is momenteel al bijna kwart over zeven. Het is vannacht 13 augustus.
1: En geeft leven. Elke storm verstild.
0: We hebben gehoord de dagtekst van vandaag. We hebben geluisterd naar het Happy Kids programma. En ook net in het nieuws van vanmorgen. En zo meteen om 19:30 hebben we dan de recap van onze bemoediging van vanmorgen. Dus als je hem hebt gemist, no problem. I got you. Voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, welkom. Het is nog steeds de Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens.

Als u nog uw WhatsApp-bericht hebt gestuurd vanmorgen, mag u dat nog steeds doen op het nummer 875-5358. Laten we samen radio maken. Laten we elkaar opbouwen. Bemoedig elkaar. Door middel van bijbelteksten. Of misschien gewoon je mag gewoon bemoedigen. Stuur gewoon een tekst, een bemoedigende tekst.

0: Voor degenen die jarig zijn vandaag, van harte gefeliciteerd. En geniet van jouw jaardag vandaag. Mogen de Heer u zegenen. Met veel plezier. En dat u hem dankbaar mag zijn vandaag. Voor een nieuw levensjaar.
1: Ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar.
0: Yes, en dat was Gideon Luciana met Jezus overwinnaar. Zijn koffer. Mooi zo. We gaan naar de eerste WhatsApp bericht van de dag. We beginnen bij het begin. Nogmaals, als u dat nog niet hebt gedaan, ik hoop dat u even in staat bent om uw telefoon te pakken, om even dan een WhatsApp bericht te sturen. Meeste van jullie zijn onderweg, zijn in de auto en dan kunnen jullie niet appen. En no problem, blijven jullie maar luisteren, want wat we niet willen hebben is dat u een boete krijgt van de politie. Mooi zo. Blessings, broeder Ian. Blessings. Welgelegen is wakker. Zuster Shelley. Een fijne uitzending. Wacht op uw bemoediging. En dat was om 19 over 5. Dus 10 voor half 6 stuurde zij al een WhatsApp bericht. Wachtende op de bemoediging van vanmorgen. Goedemorgen, zuster Shelley. En welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. De volgende persoon was, even kijken wie dat is. Ik zie geen naam, no problem. Vier kinderen weg is met genade wakker. Ja, goedemorgen vier kinderen. En welgelegen. En vier kinderen die waren al heel vroeg op. Want vier kinderen die stuurden een bericht om 5:45. Mama Evie is de volgende persoon die geappt had. En zij zegt gezegende dag voor alle luisteraars. Dat was om bijna 5:45. Zuster Sietje. Om 5:45, precies 5:45, zeg frisse morgen broeder Ian en shalom familie. Dank de Heer voor deze nieuwe dag. Zijn genade is ons ten deel. En zij stuurt ook een bijbeltekst, Matteüs 5, vers 44 tot en met 45. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn. Oké. Ja, zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat de zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dank voor uw bemoediging. Den Haag is wakker. En groetjes van zuster Sietje. Ja, zuster Sietje, goedemorgen. En God zegen daar in Den Haag. Groetjes daar te Den Haag. Mooi zo. Ja, de WhatsApp berichten komen binnen. Stuur maar uw bericht. En dan gaan we ze behandelen. Volgend liedje waarnaar we gaan luisteren is Who Am I? Ook van Gideon Luciana.

identiteit in Christus. Wie de Heer zegt wie wij zijn, die mens of die persoon zijn wij. Niet wat de wereld zegt, niet wat uw verleden zegt, niet wat uw buurman of uw buurvrouw zegt, maar wie de Heer zegt wie u bent, die persoon bent u. Yes? Mooi zo. We gaan nu weer even een paar berichten oplezen. Zuster Cindy, die zegt goedemorgen familie Noordwiki. 1 Petrus 3 vers 9. Wees vriendelijk en nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug. Maar zegen hem juist, want dan zal God ons zegenen. Daartoe heeft hij ons geroepen. Zo, dit is nou een beetje probleem, ja. Nou, hebisani. Geen kwaad met kwaad vergelden. Het is heel, heel makkelijk gezegd, maar het is heel moeilijk om soms je mond dicht te houden. Of wanneer iemand je wat zegt, iets hoe is dat, wamboom verversani. Dat ik mof, ik kras heeft dat kwans aan bakka. Ik ken genoeg mensen. En waaronder ik een van die personen ben. Heel moeilijk is het om eigenlijk soms je mond dicht te houden of om weg te lopen. Wanneer soms de trots en hoogmoed wilt overnemen. En dan wil je ook dingen gaan zeggen, lelijke dingen gaan zeggen. Dus het is heel moeilijk. Maar de Heer is met ons. Zijn geest is in ons. En daarvoor moeten we heel dankbaar zijn. Want het if anobede, heilige geest, sa elei uno. Sommige van ons zouden in de gevangenis raken. Zoals ik bijvoorbeeld. Ja, te vaak ben ik in situaties gekomen waarbij je soms gewoon je mond moet dichthouden en weglopen. Of je moet gewoon zeggen, oké, is goed. Mijn fout, toch? Sorry. En vaker is het zo dat je moet verontschuldigen en je moet the bigger person zijn en zeggen van, hé, weet je, laten we het goed maken. Het is niet makkelijk hoor. Het is niet makkelijk. Vooral wanneer mensen echt je pijnigen. En dan hoeven ze je niet te slaan. Maar woorden kunnen, boy. Ze kunnen je echt pijnigen hoor. Ze kunnen je dingen doen. Ai, maar goed. Dank u wel, zuster Cindy. Boodschap van zuster Cindy vanmorgen is: vergeld geen kwaad met kwaad. Mm-hmm. Moeilijk, maar mogelijk. Zuster Ivy uit Nederland die zegt: good morning, shalom family. Amsterdam is luistert mee. Have a joyful day. Sang, het rijmt zo. Amsterdam luistert mee. Have a joyful day. Dankjewel, zuster Ivy. En blessie daar te Amsterdam. Zuster Suzanne die zegt: goedemorgen, geliefde. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik bemoedig u met Psalm 13, vers 2. Van de vrucht zijn monds zal iemand het goede eten, maar de begeerte der trouwelozen gaat uit naar geweld. Blessie en lobby komt van zuster Suzanne Hoogwoud te Para. Goedemorgen zuster Suzanne en blessie ook to give you. Mm-hmm. Nog een WhatsApp bericht. Even kijken, Sumajazo, broeder John Josetro. Hij zegt: shalom, Odi uit Kwata. Nieuwe dag, nieuwe kracht. Blessie en lobby. Ay, so lobby, mi brada. Mooi zo. We gaan naar een love song luisteren van D'Angelo. En dat liedje heet I Talk to God About You.

Yes, and that was D'Angelo met I Talk to God About You. Wauw, heel mooi. Dat is liefde. En gisteren hebben we ook daarover gesproken. Gebed is een teken van naaste liefde. Gebed voor jouw naaste. Gebed voor jouw broeder, jouw zuster. Is een teken van liefde. Ja? En vandaag luisteren we naar I Talk to God About You. Is heel mooi. Want het is God die eigenlijk van alles in staat is. Alles is mogelijk bij hem. En wanneer jij als mens echt niets meer kan doen in jouw macht, dan is de Heer daar wel in staat om verandering te brengen in hetgeen waar je verandering wilt zien. En het is mooi als je naar de Heer kan gaan en zeggen van Heer, you know, heb medelijden met mij. Heer, heb medelijden met mij en genees die broeder van mij. Wees met die zuster daar zo. Het is echt een teken van liefde. Het is een teken van zorg. Want jij weet dat jij niet echt iets kan doen, maar je weet wel, je kent wel iemand die wat daaraan kan doen. En dat is onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Mooi zo, het is nu 7:30 en we gaan even een recap doen van onze bemoediging van vanmorgen. Vanmorgen hebben we gesproken, heel in het kort hoor. Dus voor meer de mensen die de bemoediging van vanmorgen hebben gemist. Vanmorgen hadden we een titel en dat is Gods tijd is perfect. Ja, Gods tijd is perfect. Niet mijn tijd, maar Gods tijd. En daarover hebben we vanmorgen gesproken. Want wij weten dat de Heer een God is, dat onze God een God is van perfectie. Maar hij is ook een God van tijd. Ja? We zien dus vanaf het begin dat hij echt rekening houdt met tijd. Op de juiste moment. Dingen doen op de juiste tijdstip. Hij is niet een chaotische God. Maar hij is een God van orde. Hij is een God van orde. Hij plant van tevoren. Hij weet precies wat hij gaat doen. Je weet toch soms wanneer je zelf iets wilt organiseren. Of je wilt iets doen. Dan gaat het zo chaotisch aan toe. Omdat je dingen over het hoofd ziet. Je hebt geen rekening gehouden met bepaalde zaken. Waardoor dingen echt broeia aan toe gaan. Ze gaan niet smooth. Maar heel erg chaotisch, dan moet dit nog gedaan worden en dan zo en dan komt het helemaal in de war. Maar als je kijkt naar Gods werk, dan zie je dat alles zo op zijn, echt, het is echt puntjes op de i. Dat is onze God. En hij weet precies wanneer wat moet gebeuren. En hij heeft een plan en wij zijn deel van zijn plan. Nou, alleen is het probleem soms met ons dat wij niet wandelen in zijn plan. En omdat wij niet wandelen in zijn plan, dan wandelen wij ook niet in zijn tijdslijn. Waardoor de dingen dat hij had voortbestemd, had misschien gepland voor u om op een bepaald moment in uw leven dat zoiets zou moeten gebeuren. Maar omdat u ongehoorzaam bent, of omdat u egoïs bent, omdat u koppig bent bijvoorbeeld, omdat u wilt doen wat u wilt hebben op uw tijdstip, dan kan Gods wil niet geschieden in ons leven. Want hij komt niet aan onze wil. Toch? En dus wat zouden we moeten doen? We moeten blijven wandelen in zijn wil, in zijn tijdslijn, zodat al hetgeen dat hij voortbestemt, al hetgeen dat hij heeft gepland voor ons, al hetgeen dat hij aan ons wilt geven in het leven, dat het op de juiste tijdstip gegeven wordt, dan moeten we echt wel gaan leven in zijn plan, in zijn tijdslijn, zodat wij kunnen ontvangen op de juiste moment, zodat zijn plan op de juiste moment vervuld kan worden. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk heel in het kort, in een nutshell, waarover wij gesproken hebben vanmorgen. En het is misschien zo dat u al zo lang wacht op dat gebed
dat verhoord moet worden. Zo lang wacht u op uw verhoring van uw gebed. Zo lang wacht je op de belofte dat de Heer je een aantal jaren terug heeft gegeven. Zo lang wacht je op die genezing bijvoorbeeld. Zo lang ben je al ziek en je wacht maar op die genezing. In de Bijbel bijvoorbeeld zijn er tal van voorbeelden waarbij mensen zo lang ziek waren. En op de juiste moment, the perfect time, dan krijgen ze de genezing, want de Heer was daar. Nou, precies zo ook met ons. Soms gebeuren dingen niet naar onze tijd. Enfin, niet soms, maar heel vaak. En dat moet ons eigenlijk niet ontmoedigen. Maar juist in die tijd moeten we zeggen van, Heere, het maakt niet uit hoe lang het duurt. En het is heel makkelijk om te zeggen natuurlijk. Maar Heere, het maakt niet uit hoe lang het duurt. Ik zal op u blijven wachten. En dat zegt de Bijbel ook van ons. Wie wacht op de Heere? Wat? We moeten wachten op de Heere. Wachten op de Heere. En vandaag hadden we echt een mooie Bijbeltekst gelezen. Hè? Uit het boekvertaling. We hadden twee gelezen, maar ik ga toch één lezen. En dat is Habakkuk. Habakkuk 2 vers 3. Habakkuk 2 vers 3. Even kijken, welke dingen heb ik hier? Ik heb hier basisbijbel. Het boek, oké. En vers 3 zegt, het duurt nog enige tijd voordat het visioen werkelijkheid wordt. Maar eens zal zeker de dag aanbreken waarop het wordt verwezenlijkt. En misschien lijkt het langzaam te gaan, maar blijft er toch op wachten, want het komt beslist en zal geen moment te laat komen. Hey, wat een bemoediging van vanmorgen. Huh? Gods belofte komt altijd in vervulling. Een probleem, nou? Oh ja, geen probleem voor ons. Het is een kwestie van wachten. Het is een kwestie van tijd. Gods tijd en niet de onze. En zijn tijd is perfect. Die van ons, una, snel, snel. We willen dingen zo snel als mogelijk. Ik ben zo'n persoon. Hè? Als ik een idee heb, wil ik het zo snel als mogelijk uitvoeren. Terwijl mijn vrouw juist anders is. Zij gaat eerst nadenken. Oké, als ik dit doe, gaat dat gebeuren. Echt de consequenties ervan. Hè? Maar in minne denk je de consequenties. Minne direct handelen. Ik ben impulsief. Gelijk handelen. Maar dat is ook niet wat we moeten doen. We moeten heel geduldig zijn. En goed nadenken. Want de Heer die denkt vooruit. Hij weet precies wat er gaat gebeuren over 100 jaren. Hij weet precies wat er gaat gebeuren over 1000 jaren. Daarom wachten we ook al zo lang op zijn komst. Duizenden jaren terug heeft hij beloofd dat hij komt. En vandaag de dag wachten we nog steeds en nog steeds. En we wachten heel geduldig, want hij gaat komen. En die belofte gaat echt in vervulling komen. Letterlijk elke belofte, elk woord dat hij spreekt, komt niet ledig terug. Het keert niet ledig terug. Dus ook hetgeen dat hij aan u heeft gezegd, gaat niet ledig terugkeren. Het gaat pas terugkeren wanneer het vervuld wordt. Dus heeft de Heer u misschien beloofd? Misschien heeft hij u een zoon beloofd. Misschien heeft hij u een dochter beloofd, een kind beloofd. Misschien heeft hij u een baan beloofd. Misschien heeft hij u een auto beloofd. Ik weet niet. Misschien bid je al zo lang voor iets. En je gelooft dat de Heer jou heeft gehoord. Dan moet je nog gewoon even wachten. En misschien even wachten kan lang duren, ja, in onze tijd. Maar ook bij de Heer duurt 1 dag 1000 jaren. En 1000 jaren 1 dag. Is makkelijk gezegd, hè? Maar ja, dat is de bemoediging van vanmorgen. Laten we vertrouwen op zijn tijd. Yes? Mooi zo. Nou, het is nu 7:30. Bijna 8:30. Dus we gaan nu even luisteren naar Forrest Frank met Sunrise.

Dat was eigenlijk het perfect liedje. Want het was helemaal in lijn met onze bemoediging van vanmorgen. Hè? Sunrise, good things will come later. Dat is van Forrest Frank. We gaan nu luisteren naar, even kijken, Lord Hear Me van D'Angelo. Even kijken, nee, laten we toch even een paar berichten lezen. Want anders me vergeten we, Arkiso zo poco. Broeder Ben die zegt, goedemorgen broeder Ian, de boer buiten is wakker bro. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam heeft gedaan. Het zij goed, het zij kwaad. Ja, dankjewel broeder Ben. En inderdaad, een dag zullen we voor de Heer staan. En dan gaan we moeten vertellen wat we allemaal hebben gedaan. En daarvoor gaan wij moeten afrekenen. Mooi, eens even kijken wie heeft hier geappt. Zuster Patricia. Een hele gezegende morgen, broeder Ian. Hoop dat je naam oké is geschreven. Nee, niet helemaal. Want ik lees hier I-J-E-N. Dat is bijna Ian. Maar Ian is gewoon I-A-N. Heel kort, 3 letters maar. I-A-N. Ian. Oké. Word weer bemoedigd door jou. Iedere dag word ik door zijn woord bemoedigd. Amen. Dit is ook een mooi lied. Ik verlang naar Jezus. Wens u een mooie en natuurlijk alle luisterende familie. Ja, dat is van zuster Patricia. Ja, ik verlang naar Jezus. Inderdaad ook een heel prachtig nummer. Volgende persoon is mama Cynthia, volgens mij. Ja. En zij zegt Gadobong, Gadobong, Gadobong. Ik hoorde haar al zeggen Gadobong, Gadobong, Gadobong. Pat van Wanika is wakker. Psalm 108, vers 14. Met God zullen wij kloeken, goede. Oké, meneer verstaan, WhatsApp, ja. Oké, laten we zeggen, met God zullen wij goede daden doen. Want Hij zelf zal onze tegenstanders vertreden. God zegen en be blessed. Groeten, love you, mama Cynthia. Ja, good morning, mama Cynthia. Love you too. Zuster Claudine die zegt, morning broeder. Morning broeder Ian. Bedankt voor uw bemoediging. Ben al aan het werk. Zorg en hoop is al wakker. God zegen voor ieder die luistert. God zegent. Dank u wel, zuster Claudine. En zo lobby, lobby, lobby, lobby. Oké. De rest van die WhatsApp berichten gaan we dan straks lezen. Maar u mag nog steeds uw WhatsApp bericht sturen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Laten we samen radio maken. We gaan nu even luisteren naar D'Angelo met Lord Hear Me. En daarna gaan we over tot de reclamebreak. De laatste reclamebreak binnen de Morning Move. En na de reclamebreak kom ik dan terug bij u met de rest van de pokus. En de rest van de WhatsApp berichten. Tot zo. Hey, iets gaat verkeerd hier. Zo, wacht jongens. Nee, play dubbel. Even kijken hoor. Sorry hoor mensen. Yeah.

0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, gooi ze weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chingboy-ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani, safe and enjoy.
5: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schoens Center en Schoens Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schoens Center en Schoens Music.

Yes, en we zijn terug met de laatste minuten. De laatste 10 minuten van het programma The Morning Move. Ik hoop dat u hebt genoten van The Morning Move op deze mooie donderdagochtend. Elke dag van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens. Van maandag tot en met vrijdag. Af en toe gewoon dat doen we even val uit.

Nogmaals een hele goede morgen aan alle lieve luisteraars van Radio Shalom. Misschien bent u nog steeds onderweg naar het werk. Of u bent laat. Ga je niet haasten. Lekker rustig, tapadang. U wil niet zomaar een rijding gaan veroorzaken. We hebben nog de laatste WhatsApp berichten. En die gaan we natuurlijk behandelen. En de volgende persoon die zegt... Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God. En tot de dag dat wij sterven, is Hij bij ons. En wees ons de weg. Ik wens jullie een liefdevolle donderdag toe. Veel liefs van mama Carmen. Ja, dankjewel mama Carmen. Lobby, lobby, lobby, lobby, lobby.

En de volgende persoon die geappt heeft, die is Brada Fredio. En hij zegt, vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3 vers 5 tot en met 6. En ook een andere bijbeltekst dat hij heeft gestuurd is Matthäus 5 vers 44. Maar ik zeg, hou ook van uw vijanden en bid voor wie u vervolgen. Ja, dus niet alleen voor je naaste, niet alleen voor je lieve brada en je lieve sisa, maar ook voor je vijanden, zegt de Heer Jezus. Waar eigenlijk de wereld je vertelt om kwaad met kwaad te vergelden. If you had me, me had you baka. If you cost me, me cost you baka. Maar juist de Heer Jezus Christus, die zegt, maar ik zeg, hou ook van uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, wie jou haten. Mooie pokoe, man. Ik hoop dat u wakker wordt geschud. En Brada Fredio die zegt verder, goedemorgen Radio Shalom. En alle luisteraars. Ai, ai, ai, ai, ai. Oké, volgende liedje is Washed.

Yes. We hebben nog maar zes... Oh nee, nu vijf minuten maar. God dienen is volharden en achter de volharding blijven staan. Werkse broeders en zusters van Radio Shalom. Broeder Kenneth groet. Dag broeder Kenneth. En dank u wel voor uw WhatsApp bericht.

Nogmaals gefeliciteerd aan alle jarigen. De groetjes. En de felicitaties. Zoals een lobby. Mogen de heren u nu nog meer zegenen met gezondheid, kracht, inzicht en vooral wijsheid. Nooit een look one man of one vrouw die denk je van boy, je hebt echt veel meer wijsheid nodig. En je biggie dus maar. Want sommige mensen maken zulke onwijze beslissingen. En ik heb het netjes gezegd, hè. Je zou zeggen, zonder na te denken. Als een kip zonder kop. Maar wijsheid is nodig. Want je kan zoveel kennis hebben, hè. Je hebt zoveel weet over zoveel dingen. Maar je kan onwijs zijn. Je weet niet hoe je die kennis moet, toepassen. Hè. Dus ja. Nog maar 4 minuten. Dus als u uw WhatsApp bericht nog niet hebt gestuurd, is de kans heel groot dat ik hem niet kan lezen in de uitzending. Maar je mag proberen. Goedemiddag broeder Ian. Amsterdam Zuidoost luistert ook. Punt. Mooie bemoediging. Heb het nu druk met mijn kleinkinderen uit België. Ze zijn nu bij oma met vakantie. Alsnog gefeliciteerd met je 5 jaar anniversary. Heb het gehoord, maar moest die dag werken. Laat het bootje maar varen. Met God aan jullie zij. Gezegende dag. Kom van zuster Eleonore. Ja, dankjewel, zuster Eleonore. We hebben genoten van onze 5-jarige anniversary.

0: Nog maar 3 minuten. Goedemorgen, lieve zoon. Dankjewel voor de bemoediging. Het is een bevestiging voor mij. God spreekt. Gezegende dag en lieve groetjes van mama Marlon. Marion, sorry. Mama Marlon. Ik ben blij dat de Heer u heeft bevestigd. Brada Clifton die zegt, morning brada Ian. Ik ben na lange tijd laat op. 6 uur is laat voor mij. Maar we wiki nanga Shalom Radio. En groet ieder gelovige in Jezus naam. Santa Boma is wakker. Woord van de dag. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan bandt Hij voor jou de weg. Dat is dezelfde bijbeltekst dat Fredio had gestuurd. Even kijken als ik een ander liedje heb hier. Zo, laatste liedje van Forrest Frank. God is good. En dan gaan we ook hiermee eindigen. Maar goedemorgen Clifton. Well, daar de Santa Boma.
1: If there's one thing I know. No. Hey, yeah.

En volgens mij is dit de laatste WhatsApp bericht. Goedemorgen broeder Ian. God bless al mijn lieve shalom luisteraars. Een liefdevolle donderdag toegewenst. Groetjes aan alle mama's, papa's, oma's, opa's, tantes, ooms en kids. Groetjes van zuster Shorstine. Amen op de teksten, amen. Het is niet gemakkelijk om geen kwaad met kwaad te vergelden. Maar met de Heer Jezus aan onze zijde, lukt het ook al is het hard. Je kan geen kwaad met kwaad vergelden. Amen bro Ian. Amen.

0: All right, mensen, we gaan moeten groeten. And keep in mind, God's time is perfect.
1: God is good all the time. It ain't one thing he can't do.
0: Ik zou zeggen, zoals een lobby, mijn lobby, naar de lobby voor mijn rijk. Zeg bye bye. Zwaai zwaai.
1: Okay.
0: En doei doei.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefden in Christus. Goedemorgen, lieve broeders en lieve zuster. Tide manting, mi kombaka in uw osokamera. Hedenmorgen ben ik weer in uw huiskamer. Vanuit uw inspiration station, shalom. En ik zeg shalom, vrede zij met u. In Jezus' naam, broer Grootfam, groet u vanmorgen. Ik ben goed opgestaan door de kracht van God Geest die hij u gegeven heeft. Mi opoboem, mi smeri, mi taki, mi jere, mi luku, mi firi, mi tessi. Halleluja. Ik heb mijn kinderen, ik heb mijn gezin zien opstaan, de opo, de guaskoro, guauroko, ja, en tide manteng in anef Jezus me bari, want odi, vanuit Radio Shalom, waar ik ook mijn geestelijke verantwoordelijkheid geef, want mi abi, mi verantwoord na osso, lek papa, maar mi abi ook to mi geestelijke verantwoordelijkheid, voor masra. Hetgeen ik moet doen voor mijn vader is een geestelijke verantwoordelijkheid. Alles wat ik u zeg, mim go liever verantwoord voor Sametaki. Daarom maak ik moeite. Ik vraag God dat zijn geest mij ondersteunt. Dat alles wat ik zeg conform de Bijbel is. Halleluja. Tide mi want taki na a goed begin disi over de sani sa we mek mei na ini agrontapu. Metak over fysieke en metak over geestelijke is een goed begin. Sommige mensen zeggen, met din masra, maar sommen sani met me. De dagelijkse situatie. De pijnen. Alles wat sani met me. Financiële malaise. Mi want taigi you tide manting. Masra, ben poe lusu en volk poeru uit Egypte. Doro Moses. Maar doro a ongehoorzaamheid. Fu a volk, luku sa mit Moses. Dus mi want taigi you volk fu gado. Gehoorzaam, uw leiders. Gehoorzaam en leiders, heb geduld met uw schapen. Met die demie opo uw ei lek volk voor gado. Na de sansa is dom. In nummer 21, aitaki in vers 4, pe die a volk be rigeri tegen Moses kon a gado, masra be meki vurige slangen nyanding. Is een goed begin. Mi wan meki begin. Den dey boom, en a dey boom. Maar die de bekon tot één keer en de actie gado pardon. Gado, de actie Moses, tak takanga gado. En Moses, san gado ben poti, lekwa leider fu en volk, de actie gado. En na zo, te you kon tot één keer, you gonna you apostel, you gonna you pastor, I actie gado, wan na ding, moes die rekenschap na master Abrayusil. Lek van Moses bij die rekenschap. Zo so den gona Moses, actie Moses dat hey, ube rebeller, hey, ube actie gado pardon. Dat gado tegen Moses mek wans neki. Poten tap wan kop, mek wan kopros neki en poten tap wan staf. Dat alles massa as neki beti en de luku do genies. Ah, tide mi wan opo you ai, een goed begin. Mina nga you brada nga sa, u famiri, ze hadden het niet goed begrepen. En de bigedini asneki. Maar Masra, die ben sabi taki no, ano dat ben demi bedoelen voor dina asneki. Want dan zelfs asneki disi, chasondu ko in agrontapu. Da amek. Heski ya nak desan buroko Moses hare ner. Omdat gado be a plan B. En mi wan tegi you. Desan say meet you, ano futide. Tak de snek be bed desma en somen be dede. Ma dide trombe axi gado pardon da de betana libi. Ma tide mi wan taigi yo. A grand tapu disi. Na self de sneki erigeri. Ye ye fasi. Ye a pain. Alla sot siki e opo. Alla sot siki e kong. Alla sot no to. E dus ek voor. Mi wan taigi yo. Bent u nog, wordt u nog gebeten. Door de geestelijke slang van deze wereld. De slang kan zijn armoede. Kan zijn pesten. Kan zijn scheiding van uw huwelijk. Kan zijn pijnen. Kan zijn vroegtijdige dood. Kan zijn vervloekingen. Gebondenheid. Gevangenschap. Tidem ina neng fu Jezus. Een goed begin. Tidem me kong. Lek van Heskia. Ben nak den. De gewijde palen. De offer. Altaren. Alasana ben nak broko. Tidem ina Jezus. Mi ano Heskia. Mi ano Moses. Ma a jefu gade e openbaar mi vanaf a begin. Dat tidem met a salfu. San ben de abra. Heskia, a salfu sangado pot Abrami, met a salfu dat hij reken af en nak broko de altari na jeje fasi en ook to fysiek na ina nemfu kone Jezus. Tide ina nemfu Jezus Christus. Me begi, bent u gebeden, wordt u gebeten door de slang van deze wereld. Want de overste van deze wereld, hij zin alle soort situatie. Maar ik zeg u, Jezus staat boven elke situatie. Tide Jezus, ik taigi u, ak nap boven alle de situatie, sande u te veel. En tide daarom mek mi, doro da salfu fu masra, sa ai gebruik, Abrami, me kom tegen a jeje sneki tide mante, en we nakken broko, en lek van Johannes 3 taki, lek van Johannes 3 taki, taki ver 14, maar Jezus werd verhoogd. Jezus verhoog dat daarom mi konti de mate fu taigi yo. No luku moro tapu a kopere slang, a negustang, nengre kare negese dagwe. Maar mi konfu taigi opo yu ai gona abergi en si Jezus Christus. Opo yu ai en si Jezus, want die slang is vernederd en Jezus is verhoog. Tide mi wan taigi yo as neki. Broko saka, ma Jezus opo. Luku tap Jezus, no luku gona grong, ma luku gona Jezus. Want a manfu grong, no man shi gona loktu, ma manfu loktu is shi gona grong. Tide mi wan taigi, en Jezus is hoog verheven, boven alle engelen, boven alles, en hij ziet naar zijn kinderen. Daarom tide manting. In een naam voor Jezus Christus. Bent u, voelt u zich gebeten. Je vier is revitaki. Als nek je bet you. Je fasi. Want ane bet you no. Tensei igona busi. Tensei igona wan presipe ade en itrape a unyayu. Maar, a unyayu geestelijk. San finego kalfreter. A unyayu. A unyayu huwelijk. A unyayu gesin. A unyang demtje in you bere. A unyang. Alla soto meskram. Die de manting, God op papa in de hemel. Majesteit, ik kom voor uw aangezicht. Ik kom met mijn broeders. Papa, worden ze gebeten door de slang van deze wereld. Door de situatie van deze wereld. De ziekte van deze wereld. Heren, ik bid, heren. En ik roep tot uw zoon Jezus Christus. Die de wereld heeft overwonnen. Die de dood en de dodenrijk heeft overwonnen. Die elke macht heeft overwonnen. Heren, ik roep tot uw koning Jezus, majesteit. Ik roep tot uw El Gebor. Ik roep tot u, Jehovah Sebaot, onze strijder. Heren, ik trek u mee in de strijd van u, uw zonen en uw dochter. Heren, dat u hun zwakheid te hulp komt. Papa, me karna u garo. Kom tegen garo masra. Heren, we zien op u, heren. Papa, we luku kona u garo, pe wie jepi het moto garo. We no wa luku moro tapa kopere slang. Want dat is vernietigd geworden door Heskia. Moses halen neer. Papa, de gewijde palen. Voor wie voor oude poebel luku tapu. Masrati de mantena a new begin di sigaro. Papa, een nieuw begin van onze leven. Een nieuw begin van onze bediening. Een nieuw begin van onze bekering. Gado, A nieuw begin na Radio Shalom nee go over a day wang, maar hij go over je bediening a day e op een nieuw begin. Voor je kan look you check je bediening, voor kan check you libi in a name voor Jezus. Daarom ti dem manting in a name voor Jezus Christus. You sambe worden gebeten door de situatie. Luku tap masra en tem masra e kom. Allah sanabif boigi in a name voor Jezus. Hallelujah. Want Psalm 107 vers 6. Psalm 107 vers 6 zegt: God redt uit alle nood. En als God niet redt, dan is hij geen God. Hey, is een goed begin. God redt uit alle nood. En alle wil zeggen alle. Geen één uitgezonderd, alle nood. Maar als God niet redt uit de noden die wij willen, is hij geen God dan? Wel, zolang u de dag hebt gezien, heeft God u gered over de noden van gisteren. Zelf de dood is ook een redding. Want als u en mij, familie of u en mij, daar zitten kermen van pijnen en we hebben een hoge leeftijd bereikt en wij zijn aan het zakken, dan in plaats je ma, je pa, je grandma, je grandpa en leer, dan mine tak dem dede. Nee, ik ben geen God. Mine wist dat die noas ma en mine wan noas ma dede. Maar God die alles weet. Gado die sap moro minanga yo. En Gado een redding. De dood is ook een redding. Want die persoon zat daar in gevangenschap te worstelen met pijnen, met alle soorten dingen. En de vader die hem of haar geschapen heeft, ziet het anders, want de mens weg, maar hij beschikt. En wat God doet is wel gedaan, zijn wil is wijs en heilig. En hij heeft die persoon uit zijn noden gehaald. Anote, Gado genees je daar voor je uit aan nood. Anote, Gado bless you, Alice, immer daar voor je in aan nood. De dood is ook een redding voor God. Wij huilen, maar voor God is het een redding van die persoon zijn of haar ziel. Die de man tell me one bless you. Vanuit Radio Shalom. Laat de Heer u zegenen. Waar u bent. En make a blessing for Masra. Go naar you. En Sammy e begi. Begi give me like for Paulus be actie. Taki. Begi give me altijd. Begi give me one. Me ook to up te kampen. Naga alla sot sanna in me libi. Want me no de in one tralibi. Behalve tak me up a koninklijke priesterschap. Ik ben goede ten eigendom, maar we zijn nog in de fysieke wereld waar wij achtervolg worden. Dus ik vraag vanuit deze plaats, Radio Shalom, oh my God. Bid u voor mij, bid voor de leiders, bid voor de dominees, bid voor de paters, bid voor ieder man of vrouw Gods die het evangelie verkondigen. Bid voor ze, laat de Heer u versterken, want wij leven in dezelfde wereld waar de overste woont. Halleluja. God zegent u. Me bless you. En me taigi u taki. Denka tori. Begigi usrefi. Begigi usrefi. Na zelfde gemeenschappelijk vijand toe abi. Satan en zijn trawanten. Ti de manteng. Mi konfu opo u ai. En taigi u taki. Gadol op u. En gadol op u. En wie zei je make me? Gado lop you. En gado ochario. Ochario sa a sneki. Ochario sa temetaki sneki. Ano, a wansai kroipi wang, ma metak ook to a yeye wang. Wan na encha sondu kontok, na encha siki, na encha pain. Dus, na en satan gebruik, terwijl a sneki mek doro gado. Nanga wan bedoeling, maar Satan vind in omdat as neki as a sluw, a rustig, a de, maar Satan vind in en Satan hoorok of via in, waardoor as sondu kona in. En daarom meka itan kroipi tapen bere, en daarom meka worden vervloek, en daarom meki abif nyandoti, minanga yu neo nyandoti, minanga yu enya aleisi, minanga yu enya KFC, we nyang mooi gridbana supu, we nyang mooi macaroni schotel, we, hey, tide as neki enyan santi. Dus if you enyan santi, stop. Stop, want u bent niet vervloek. U bent gezegen en met overvloed. Laat de Heer u zegenen. vanuit deze plaats, Radio Shalom. Halleluja, uw inspirationbron. In Jezus' naam. Amen en amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Adco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Adco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe yuka hor yu fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless yu tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Shunks Center and Shunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Shunks Center and Shunks Music today. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, peperpot, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zoutvlees. We hebben ook antroa mixed zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor Fossi.
6: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Haridoos. Hallo.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, geliefden. Ik ben broeder John Matkalsum van gemeente Wiji Trisno der EBGS, Liliendaal. En God is mij ook genadig om deze morgen, herinnerter, morgen met het woord van God tot u te komen. We hopen dat de Heer ons mag zegenen. Goedemorgen. We luisteren naar de dagteksten voor vandaag. En die luidt als volgt. Vandaag is 13 augustus 1727. Heiligavondmaalsviering in de kerk te Bertelsdorf. De inwoners van Herrenhoed verenigden zich voor de geest van God tot één broedergemeente. De dagteksten voor vandaag is gehaald uit Psalm 105, vers 8. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, het woord dat hij gebood aan duizend geslachten. En uit 2 Korintiërs 1, vers 20. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Jezus Christus is het ja. Daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Bijbehorend lied, kom ach kom, gij Godsgezinden.
2: Kom ach kom, gij Godsgezinden, en vernieuw toch uw verbond. Zweer toch onze overwinnaar, liefd en trouw ooit hartensgrond. En als aan uw liefde keten, vastigheid en sterk ontbreekt, Jezus zal haar weer versterken, als ook moedig tot hem smeekt. Kom, ach, komt gij Godsgezinden, en vernieuw toch uw verbond. Zweer toch onze overwinnaar, liefd en trouw uit harten grond. En

0: sterken, als ontmoedigd tot hem smeekt.
1: Tot zover de dagwoorden voor vandaag. Ook deze dag, geliefde broeders en zusters, dragen wij op in handen van God onze Vader en van Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Genade zij u allen van God onze Vader en van Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Amen. Amen. Geliefde broers en zusters, vandaag gaan we lezen uit Johannes. Ja, we gaan door met Johannes. Dag is donderdag. Johannes 9, de verse 24 tot en met 34. Ja, Johannes 9, 24 tot en met 34. Daar staat, daarop riepen de Joodse leiders de man nog eens bij zich en zeiden, geef alle eer aan God. Wij weten dat die Jezus een zondaar is. De man antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Ik weet maar één ding, ik was blind en kan nu zien. Zij vroegen weer, wat heeft hij eigenlijk gedaan? Hoe heeft hij uw ogen genezen? De man zei, dit heb ik toch al verteld. U luistert gewoon niet. Waarom wilt u het anders nog een keer horen? Of wilt u soms ook leerlingen van hem worden? Zij scholden hem uit en zeiden, u bent een aanhanger van hem. Maar wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten dat God met Mozes heeft gesproken, maar van die Jezus weten wij niet eens waar hij vandaan komt. De man zei, ik vind het maar vreemd dat u niet weet waar hij vandaan komt. Hij heeft nog wel mijn ogen genezen. Wij weten allemaal dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand eerbied voor hem heeft en doet wat hij wil, luistert God wel. Nog nooit heeft iemand de ogen van een blindgeborene genezen. Als de man niet van God kwam, had hij zoiets nooit kunnen doen. De leiders, die werden kwaad en zeiden, u bent zelf een zondaar, u moet niet denken dat u ons de les kunt lezen. En zij joegen hem weg. Tot zover de schriftlezing van vandaag.

vragen God genade en zegen voor de overdenking. Geliefde, in Johannes, dit hoofdstuk, het is een serie van lezingen deze week, we gaan verder, worden de fariseer zelf geconfronteerd met een blind geborene. Dus zijn al uren ermee bezig. Van iets goeds, ja, dat zij ja, het tot iets kwaads van maken. Want zij probeerde hem, deze genezende blind geborene, onder druk te zetten om Jezus af te schilderen als zondaar. Eén ding weet ik, ik was blind en nu kan ik zien. Die toonde kracht van een persoonlijke ervaring met Jezus. Hij kende hem in het begin echt niet hoor. Maar de dwang en die manipulatie toch, daar gaat het om. De fariseeën, theologen, roepen de man voor de tweede keer bij zich en die probeerden hem eigenlijk te manipuleren. Nogmaals, alles daarbuiten, ja, die hoorde niet bij het geloof van de Joden zelf. Er staat zelf dat hij volgelingen, ze zijn volgelingen van, ergens heb ik het ook gelezen dat ze van Mozes zijn. Ja, dus ze doen wat Mozes hem opdraagt, heeft geleerd, geschreven in de boeken, dat voeren ze uit. Dus alles wat daar buiten gebeurt, kan nooit van God zijn. Oké. En ze eisen, de fariseeën die riepen hem, geef God de eer. We weten dat die man een zondaar is. Dat zegt de fariseeën. Dat zegt de schriftgeleerde. Dat zegt de theologe. Waar de man is voor is opgebracht. En ze eisen dat de man Jezus verloochen als het ware. Ja, ja, in een, ja als het ware van, nee, iets anders te zeggen. Nou, bij wijze van praten, nee, hij is niet die echte. Na zomaar, amandua san nangami. Bij wijze van praten toch? Maar in werkelijkheid, en jezelf weet je, en dat kan, je kan er gewoon niet onderuit. Die man, het is of je, ja, hij is Jezus. Die man heeft jou genezen, heeft mij genezen. Niemand anders, oké? Okay? En wat hij heeft is een onwrikbaar getuigenis van deze herstelde man. De man laat zich niet intimideren. In die tijd, boy, je moet wel sterk zijn hoor. Rondom al die rechters intimideren door de religieuze autoriteiten. De man die koos ervoor om trouw te blijven aan zijn ervaring. Zelf toen hem dat uitsluiting en vijandschap opleverde. Het inspireert om paal te staan voor je geloof, ook als anderen het afwijzen. De leiders dachten dat ze alles wisten en zagen, maar waren geestelijk blind voor de Messias die voor hen stond. Het waarschuwt ons om open te blijven staan voor Gods daden in plaats van vast te roesten in onze eigen denkbeelden en oordelen. Ja, geliefde broeders en zusters. Ik heb ook daarin ook sterk het geloof dat God elk een kiest, ja, op zijn manier om te geloven, niet alleen, maar aan de hand daarvan ook de werken van God in een persoon te laten merken. Niet iedereen wordt bij wijze van praten
een voorganger, een dominee. Want als je in die positie bent, dan word je gezien. Huh? Dan ga je ervan uit, hey, die man heeft de geestelijke gave, die zuster, die broeder, die is gezegend. Wat geweldig is dat. Maar we moeten andere dingen die ook goed is over de kerk zelf, het leven van Christus, dat ook niet terzijde te leggen. Mensen worden gezegend met gaven die bij wijze van praten de voorgangers het niet zouden kunnen doen. Iemand in de kerk die elke zondag of elke zaterdag komt om de kerk schoon te maken, die moeten we waarderen. God heeft door het geloof die gave gegeven. En dan als je zondag komt, dat je weet dat de omgeving schoon is. Verzorg. Als je het aan de voorganger zou laten, dat de voorganger het zou doen, dan mag je weten, je zou goede preker kunnen aanhoren, maar de banken, de kerk zit onder stof of dergelijke. Ook de timmerman, zij die werken met alle liefde. God heeft hen die kracht gegeven, die als het ware die wijsheid, die blindheid, op die wijze je hem genezen verklaart. Zodat hij met inzicht van God zelf je kan werken, kan timmeren, kan repareren wat van de kerk is. Niet alleen, maar misschien ook van andere gemeenteleden. Dat hij een gratis schrift aan mij doet. De dominee, daar ga je hem niet vinden. Hij is met beide, met twee linkerhanden geboren. Zou je zeggen. Iemand die, ja, de kas goed bijhoudt. Daarvoor is hij of zij geroepen. Want zonder die kas die hij goed bijhoudt in zich, uit die blindheid gehaald, mag je weten, gemeente, heeft misschien niet te veel, maar toch voldoende geld om de totale gemeente te onderhouden. Om te blij zijn. Die komen niet op de voorgrond. Het als de dominees. Maar ziet u, maar zelf u die geregeld naar de kerk komt, is het voor u zelf dat u van uw blindheid bent genezen. Want alleen door zijn kracht, u mag het weten, geliefde broeders en zusters, want in deze tijd Waikaring, Sanilai, we join this, we join that, we do this, we do that, zodat je ja, gezond kan blijven, met een takje nog mag doen, maar waardoor mensen, de gelovigen van de kerk worden ontrokken. Dus je denkt, bij wijze van praten, alleen op hoogtijdagen. Aan oordeel, mijn oordeel. Maar zijn de feiten.
Yohor orga i kan is organiser en juist op een zondag. Tuurlijk mag je gaan. Maar gua kerkje voor zino. Gaat u eerst de Heer lof prijzen, danken. En dan kan je naar orga later. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dan komt wel zijn gerechtigheid. Dus zo mogen wij, zo zijn er vele zaken. Mogen God danken. Ja? Dat hij mensen geneest, maar ook voorgangers, laat mij dat ook zeggen. Geneest van hun blindheid, van onze blindheid. Waardoor wij als gemeente verder kunnen groeien en bloeien. Gezonde gemeente kunnen hebben. Die niets anders willen dan wij allemaal God eren en God lof prijzen. Want als je eerlijk bent, eerlijk toegeeft, na een eigen alibi, hè? Zonder hem kan je nu niks doen. Hoe geweldig je ook mag zijn. Hoeveel geld je mag hebben. Maar u heeft Christus niet. Dan bent u verloren. Maar als u Christus hebt en u bent arm, bij wijze van praten, dan kwam ik naar de kerk. Apotie, nooit ik wel vooruit. Alleen u en de Heer weet, u bent rijk. Want u sabi, dat dadelijk, als het leven eindigt in deze wereld, iedereen komt aan zijn eind, dan weet je dat je veilig bent. Je hebt niks. Je hebt familie, je potie, maar ga door zorgen. Dat zijn voorbeelden genoeg. Je blijft voor zon. Je liebde tegen. Kan de heer kies van precies bijvoorbeeld straks. Bij huizen Margriet. Je wordt verzorgd. Wie is dan als zo'n AOV? Hoe dan? In theorie kan je het niet overleven. Maar vele, maar daarna Gado genade, weten we dat vele toch hun leven kunnen voortzetten. Alles en alleen met een AOV. Omdat ze geloven in God. Dat ze genezen zijn van hun blindheid. En dat zij in geloof met God verder gaat. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Jezus Christus is het ja. Daarom is ook door hem het amen tot eer van God. Door ons. Amen. Amen. Wens u allen een gezegende dag verder. Ik ben broeder John Matkalsum van gemeente Wijitresno, Leliendaal.

0: 9 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom. Give me you.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

베이니논 Trent Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
4: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
3: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
4: Serieus? Dat is ideaal.
3: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
4: Ja man! Echt een one-stop shop.
5: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani. Save and enjoy.
6: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, peperpot, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zoutvlees. We hebben ook antroa, mixed zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. U bent afgestemd op Radio Shalom en ik ben uw gastvrouw. Ik ben zuster Aruna en we zijn weer het komend half uurtje lekker bij elkaar. Nou, de tijd is kort, dus laten we van start gaan. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met uw geloof? Staat u sterk? Staat u zwak? Voelt u zich zwak? Voelt u zich sterk? Weet u van, ha, ik heb de overwinning. Of ha, ik heb ik heb mijn doel bereikt. Enzovoorts in de Heere. Ach man, geweldig. Nu, de Heere wil dus dat we ons karakter moeten vormen naar hem. En dat is niet altijd makkelijk, hè? Want we hebben zo'n krachtige wil. En dan willen we onze dingen doen zoals wij dat willen. Maar de Heere zegt, wees heilig zoals ik heilig ben. En laat je karakter gevormd worden en wees als de Heere Jezus. En als je dat doet, dan zie je dat je leven verandert. Je leven verandert. Hoe zit het met uw Bijbel? En bent u meer gaan lezen? Bent u meer gaan lezen uit uw Bijbel? Of lukt het niet? Nou, het is zo belangrijk om uw woord te lezen. Het woord brengt leven en vrede. En vooral in situaties. Pak die Bijbel. Pak dat boek daar. Neem het. Het is woorden van leven. En daar zul je leven, ja. Je gaat ervaren dat het zo tot diep in je hart, ziel, in je geest begint te stromen. En dan denk je van, wat gebeurt er? Nou, God is bezig. God is altijd bezig. En zijn hand is krachtig. Ja, ik dacht aan een les die we hadden gehad op de lagere school. Vroeger had je geen natuuronderwijs. Vroeger had je KDN, kennis der natuur. En dan had je, dus dat is de biologie, hè. Maar op de lagere school was het KDN. Daar had je ook aardrijkskunde en geschiedenis apart. En dan had je dus een les over cassave. En dan kan ik me goed herinneren dat ze die cassave goed hadden beschreven. Of de leerkracht had het beschreven. Ze vertelde dus dat die cassave knollen. Dat die cassave is een plant. Het wordt gestekt. En dan gaat die voedsel opnemen en groeien. Maar als hij bepaalde grootte heeft, dan gaat hij reservevoedsel opslaan. En dat zijn die knollen die je ziet. Dus ik dacht van, oh, oké. Okay. En dan die knollen, die zijn reservevoedsel voor wanneer er geen voedsel in de grond is, dan gaat die plant op die reservevoedsel teren. Dus dat wil zeggen, wanneer het droog is, wanneer er geen aarde, dus of hoe zie je dat? Want wanneer aarde nat wordt, dan gaat hij zich omzetten en dan kan die plant het opnemen. En daardoor groeit hij en daardoor heb je dan die knollen die beginnen te dik te worden. En dat is wat die plant doet, maar wanneer het er niet is, die aarde wordt niet nat genoeg, dan heb je droogte. Maar als die knol daar is, dan gaat die plant op die knol teren. Dan gaat die plant, en je ziet het ook, wanneer een cassave, laten we zeggen, je zou een cassave niet oogsten, dan zie je na een hele tijd dat die plant echt dik wordt, echt een dikke boom. En als je hem zou trekken, zou je geen grote knollen vinden, want hij teert op die reservevoedsel. En dan dacht ik zo bij mezelf van, wauw, oké, maar wij planten cassave om de knollen. En de knollen worden gegeten, maar het is reservevoedsel voor die plant. En dan kan je planten en dan ga je dan zoveel mogelijk nat maken. Laten we zeggen in deze droge tijd. Dan ga je, als je cassave hebt geplant, dan denk je van nee, ik moet het nat maken. Want die knollen moeten mooi groot zijn. Die zak moet gevuld worden. Dus we gaan nat maken, zodat die knol dikker kan worden. We willen niet dat die plant, die reservevoedsel die we daar willen oogsten, moet opnemen. Nee, hij moet genoeg voedsel hebben om te groeien, om op te nemen, plus de reservevoedsel aan te maken. En die reservevoedsel is zo belangrijk voor die plant om te overleven. Hij moet overleven. Ik dacht aan deze les, die we op de lagere school hadden gehad toentertijd. Ik weet niet wat ze nu precies doen in natuuronderwijs, maar de lessen zijn natuurlijk aangepast. En kijk van wat moeten de studenten leren en weten de leerlingen, wat moeten ze kennen. En een van de dingen is dus in natuuronderwijs over planten. Vroeger tenminste, bij ons, over cassave, wat je had ook over taaierblad. Ik kan me herinneren dat we ook, we moesten dingen, presentaties houden. En dan moesten we die plant meenemen. En dan had een jonge man een taaierblad meegenomen. Ik vond het zo knap van hem. Dat hij vertelde dat tussen die nerven heb je dan dat groene en dat is bladmoes. Ik dacht, wauw. Oké. En hij was zo flink om het te vertellen. En ik voelde me zo verlegen om voor de klas iets te gaan vertellen en een plant mee te nemen. Ja, dus om terug te komen op die cassave, dan is die plant, heeft die plant dus reservevoedsel om erop te teren. En dat kan je vergelijken met jouw geestelijk leven. Je hebt een bepaalde periode dat je echt, Je bent zo dicht bij de Heere. Je ervaart het. Dat je zo dicht bij de Heere bent. En de Heere sluit een verbond met je. De Heere laat je weten wat hij van je denkt. Wat je moet veranderen. Hoe je moet leven. Alles leert de Heere je. De Heilige Geest is zo dichtbij. Je bent zo bezig. Dat je niets anders kan jou afleiden. Je hebt die periode in je leven. Dus in feite kan niets jou afbrengen van het pad van de Heere. Wat er ook zou komen, niets kan jou afbrengen van de Heere. Maar dan zie je dat er iets gebeurt. Soms zie je dat het lijkt alsof er een periode komt dat je gebed maar niet verhoord wordt. Hij blijft bij het plafond hangen. Oh, je voelt je zo eenzaam. Je denkt dat de Heere niet meer met je is. Oh, wat een leegte. Het lijkt alsof je niet kan bidden. Het lijkt alsof je je Bijbel niet kan lezen. Je kan jezelf niet ertoe brengen. Je stond vroeg op. Je kan niet meer vroeg opstaan. Je had tussendoor momenten dat je de Bijbel las. Of dat je aantekeningen maakte. Het gaat niet meer. Voilà, wat is er gebeurd? Er zijn deze momenten in je leven. En dan heb je dus in feite de momenten waarbij je echt gewoon makkelijk kon lezen en bidden en tot de Heer gaan. Dat is dan je reservevoedsel geworden voor die momenten dat je niet, je ervaart dat het zo zwaar is. En je zegt, meegens word ik aangevallen. Heer, heeft u me verlaten? Wat heb ik gedaan? Heb ik gezondigd? En dan zit je ermee. Maar dan denk ik aan die cassaveplant. Soms heb je momenten in je leven. Misschien is het ook jouw schuld. Misschien doe je iets waarbij je zo leeg wordt. Ja, sommige handelingen doe je en dan heb je dit als gevolg. Maar toch is die reservevoedsel er. Want er staat in Psalm 40 en 41 dat David, of het is 39 en 40 of 40 en 41, hoor. Waar David zegt, wat buigt u zich neder, o mijn ziel? Ik zal de Heere nog loven. En dan herken je jezelf erin, dat je het leek alsof je, het bidden gaat zo moeilijk. Waarom is mijn binnenste zo terneergedrukt? Er is niets echt gebeurd. Niemand is doodgegaan. Niemand heeft een ongeluk gehad. Niemand is blijven zitten. Niemand heeft je uitgescholden. Niemand heeft je beschuldigd, onterecht. Er is niks gebeurd eigenlijk om je zo te voelen. Maar je voelt je zo. En dan denk je van, wat is er aan de hand? Wel, op deze momenten kan je teren op de Heere. De Heere is trouw. En hij gedenkt je. Hij denkt aan je. Hij vergeet je niet. Hij weet dat je tijden had dat je echt bij de Heere was, bij hem was, en dat je nog steeds bij hem wil zijn. Maar soms is het een test. Soms is het een test, maar soms is het iets anders. God weet alleen wat het is. Hij moet je duidelijk maken wat het is. Alleen blijf teren op je reserve voedsel. Als je iemand bent die bepaalde dingen opschrijft, ga terugbladeren, zodat je de goedheid van God in je leven kan zien. Zodat je kan ervaren van, ja, hij is het en hij is er nog. Hij is bestendig aan mijn rechterhand. Dus, bij de Heere is er eigenlijk niets veranderd, maar bij ons. Want wij moeten gevormd worden naar zijn beeld. Wij moeten zijn karakter aandoen. Wij moeten geheiligd worden en heilig zijn zoals hij heilig is. En dan door deze dingen heen doet hij het. Maar wij ervaren het als een afstand tussen jou en God. Oh, ik ben niet dicht bij de Heer. Wat is er aan de hand? Er is zoveel aan de hand, maar blijf op je reservevoedsel teren, want er komt een moment dat je één gaat weten wat jij misschien verkeerd doet of wat er aan de hand is waardoor je daar bent, alsof je in een stilstaande mode bent, standard mode. En dan heb je een andere dingen, of de andere kant is dat de Heer je test. Maar volhard, blijf volharden. En blijf teren op je reservevoedsel. Doe als Jeremia. Jeremia deed dingen. En dan zei hij, Heere, gedenk mij voor eeuwig. Gedenk mij, Heere. Denk aan me. Vergeet me niet. En de Heere gaat dat doen. Hij gaat je terugbrengen op een moment. Alleen als de Heere je duidelijk maakt wat jouw lamp dooft, wat jouw licht dooft, gaat dat dan stoppen. Ja? Ga dat dan uit de weg. Doe het niet meer. Als je weet, want de Heer waarschuwt ook. En het is niet een lichte waarschuwing. Als je leest in Openbaringen, dan zegt de Heer aan een van de gemeenten dat hij hun lamp van ze gaat wegnemen. En dat ze dan niet, dat niet terug gaan krijgen. Dus zij waarschuwt ze ernstig dat ze dat niet meer moeten doen. Anders gaat hij de lamp van ze wegnemen. En dat is iets dat we niet zouden willen. Dat willen we absoluut niet. Dus hou vol, want het lijkt zo zwaar als je in die periode bent, wanneer je op je reservevoedsel teert, maar blijf op je reservevoedsel teren zonder te zondigen zoals Job. En dan gaan we verder met de Heer. Hij gaat ons oprichten op een bepaald moment. Wacht op dat moment, want het komt, het komt. Het gaat niet uitblijven. Zolang je volhoudt, gaat het komen. En wat je moet weten is dat dezezelfde dingen vroeger niet zo erg zwaar waren als nu. Want nu zijn we in de eindtijd. De vijand gaat rond als een brullende leeuw. Wanneer hij je gebukt ziet, gaat hij komen en hij gaat zijn klauwen op je nek zetten en je nog meer naar beneden drukken. En hij zet ook nog zijn knie op je rug, zodat je niet kan opstaan. Maar God is daar. En wanneer hij met zijn zwaard komt, wel, dan moet deze vijand vlieden, want hij stuurt zijn vuur af op de vijand. En dan kan jij, gaat hij je weer oprichten. Maar blijf weerstand bieden en blijf bidden, blijf vertrouwen. Voel je niet te neergedrukt zodanig dat je niet meer kan opstaan of dat je gaat zondigen. Nee, we gaan niet zondigen. We gaan blijven in de rust. Al zie je die groei niet of die happiness, die glorifying, nabijheid van de Heer. Volhard en gebruik je reserve voedsel. Lieve vrouwen, God laat je niet in de steek. Hij zegt, je bent zijn dochter en hij verheugt zich over jou. Ken je dat lied? Rejoice, rejoice, Jerusalem.

Hij verheugt zich over jou. Hij verheugt zich. Hij zegt rejoice, rejoice, daughter of Zion. Rejoice. Ja? Wees blij. Want ik verheug me over jou. En blijf volharden. Het komt goed. Het komt goed door te volharden zonder te zondigen. En in de heiligheid van de Heer. Nou, dat was het over onze cassave. Wij zijn een cassaveplant en we hebben nu reservevoedsel. En voor zij die niet in deze situatie zijn, bid voor je medezusters, je mede Jajasrana Uma's, al die vrouwen. Bid voor onze president. Ze is een vrouw. Ah, ze is een vrouw als wij. Bid voor haar. Bid voor haar. Bid kracht en wijsheid en inzicht voor haar. Bid voor haar, voor de vele vrouwelijke ministers. Ook de mannelijke natuurlijk hoor. Maar ik praat even speciaal over de vrouwen. En dat de Heer ze helpt om met wijsheid te handelen. En die vrouw te zijn die spreuken omschrijft. Ja, hè? Dat hun handen vaardig zijn om dingen te ondernemen. En ook vrouwelijke collega's die in het buitenland zitten, misschien een, noem maar op, wat voor functies ze bekleden, dat we bidden voor de vrouwen, bidden voor de vrouwen, want God is goed. Oké, dat was het voor nu. We gaan een music break hebben en dan zijn we daarna terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

Ja, we zijn terug bij elkaar in het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Voor zij die er nu pas bij zijn, u bent afgestemd op Radio Shalom. En het is het programma Vrouw Vandaag. Ja, de juiste frequentie, hè? Dat had u niet gedacht. Nou, dan zal ik zeggen, blijf even zitten met ons. En dan gaan we het onderwerp van vandaag bespreken en dat gaat over zegeningen en vloeken. Nou, er is zoveel in de Bijbel over vloeken en over zegeningen. En er is een stukje dat we, waarbij we kunnen lezen wat de condities zijn voor herstel en zegen. Yes? Oké. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik praten over het gebed dat Jabes had gebeden aan de Heere en dat hij dat had gehad, wat hij had gebeden. Het mooie van dit is, als je leest in 1 Kronieken, dan lees je dus vanaf het begin is 1 Kronieken, hoe zeg je het, gaat over de stambomen. Het heeft alleen maar stambomen, ja. Vanaf Adam in 1 Kronieken. En dat verbaasde me. Maar dan zie je dat wanneer ze dan zeggen de zoon van dat. En dan komen we bij Kronieken 4. Op een gegeven moment wordt uitgelegd wie Jabes is. En dat Jabes hem met smart had gekregen. En dat Jabes een gebed had gebeden tot de Heere. Want hij was een van de groten. Een van de grote krachtige strijders. En de Heere schonk hem wat hij gevraagd had. En dat is dat hij hem zou zegenen. Zijn gebied zou vergroten. Dat zijn hand met hem is. En dat hij hem zou weren. Dat hij het kwade van hem zou weren. Zodat hem geen smart treft. Dat staat in 1 Kronieken 4 vers 10. Oké, als je dan dit gebed in mind houdt. En naar Deuteronomium 30 gaat, dan zie je dus, laat me even kijken wat de titel is van 30. Beloften van verlossing staat er hier in de herziene statenvertaling. Deuteronomium 30 heet beloften van verlossing. In de Engelse vertaling staat er de conditie voor herstel en voor zegen. En het mooie is, in vers 19 staat er dat de hemel opschrijft, de hemel en de aarde, ze schrijven op of ze recorden eigenlijk, wat wij kiezen. Kiezen we leven of dood of zegen of vloek? Dat lees je in Deuteronomium 30 vers 19. En in vers 12 lees je dus dat wat we kiezen, wat we willen kiezen, is niet ver van ons. Dat we zouden moeten klagen van, het is te moeilijk, het is te ver, ik kan het niet grijpen. Het is niet in de hemel, want je gaat zeggen, hoe ga ik naar daar om het te halen. Het is ook niet in de zee, dat je zegt van, ik kan niet zwemmen, ik kan niet zwemmen, ik heb watervrees. Nee, maar het is in onze mond, het is in ons hart. Dat staat in vers 12. En dat we het gewoon kunnen doen. Ik wil het vers toch even lezen. Voordat we verder gaan in vers 12. Kunnen we lezen. Het is niet in de hemel zodat u zou kunnen zeggen. Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen. En ons te laten horen zodat wij het kunnen doen.

Want dit woord, vers 14, is heel dicht bij u. In uw mond en in uw hart om het te doen. Zie je? Dus het is niet ver en niet moeilijk om te zeggen van, hé, ik kan het niet doen. Ik kan dit woord niet doen. Ik kan het niet grijpen. Nee, het is dichtbij. Dus in vers 1 en 2 staat dat wanneer we zullen, laat me het gewoon even lezen hoor. Want dat is heel belangrijk als je vers 1 en 2 even leest. Daar staat, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloekingen die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Ja, zie je, het zal gebeuren wanneer al deze dingen over je komen. Dat je, kijk, God heeft het volk verdreven. God heeft het Israëlisch volk verdreven omdat ze afgoden zijn nagelopen. En om je te herstellen, om te kiezen voor de zegen, zegt hij in vers 2, je zal je bekeren tot de Heere. Dus al deze groepen van mensen, hindoes, moslims, boeddhisten, atheïsten, noem maar op, er zijn zoveel grote groepen die iets aanhangen, zijn mensen die God verdreven heeft. Wie waren overgebleven? De stam van Juda en een deel van Benjamin was overgebleven en de rest is gaan verdelen, gaan over de hele aarde. En de Heer zegt, we gaan terugkomen bij hem. Ja, al deze mensen die een overtuiging hebben, die zeggen, ik heb dit, ik hang deze religie aan, die religie. Ze gaan terugkeren naar de Heer, hun schepper, de God van Israël. En dan gaan ze de zegen krijgen. En die zegen is geweldig groot. Want al die dingen die ze gedaan hebben, is tegen de Heer onze God. En de Heer onze God wil dat we hem dienen. Maar als we hem niet dienen, dan zitten we in die vloek. En hier staat het duidelijk dat wanneer we gaan herinneren, wanneer we ons gaan herinneren, dan zullen we terugkeren allemaal, wij allemaal. En dat kan je ook lezen in Joël 2 vers 12. Want dit is wat nu gebeurt in deze tijd. Vele Israëlieten gaan terug naar Israël. Maar Israël is maar een klein puntje op de aarde. Dus what about al die anderen? Ja, misschien ben ik ook een nazaat van een stam van Israël. U bent een nazaat. Het zijn allemaal gemixt en ver, maar er is een bloedlijn. Wat ga je dan doen? Ga je naar Israël? Nee, de Heer wil dat we ons bekeren. Hij wil dat we ons richten naar hem, de schepper. En het gaat gebeuren dat een ieder de naam van de Heer Jezus, de Messias, gaat aanroepen. En ze zullen gered zijn. Dat staat ook in Joël. En daarmee komt die zegen van de Heer. Want de Heer had, omdat de Israëlieten afgoden achterna zijn gegaan, heeft hij ze verspreid over de wereld. En wat gaat er gebeuren als je verspreidt over de wereld? Je gaat mixen. Je gaat meedoen met andere dingen. Je gaat verwateren. Je gaat hele andere richtingen op. En zo heb je hele grote groepen gehad. Nu heb je ze je noemt de hindoes, de moslims, de boeddhisten enzovoorts. En dan denk je van oké, dat is het. Maar het komt voort uit deze verspreiding, dat wat de Heer had gedaan. Maar uit zijn genade gaat hij ons terugbrengen naar zijn hart, want wij gaan ons herinneren zijn. Hey, maar dit is de schepper en de Messias, de Heer Jezus, heeft zijn bloed laten vloeien. Hij is voor mij gestorven. Niemand heeft dat gedaan. Zo'n liefde, zo'n liefde heb ik nog nergens gezien. Zo'n liefde heb ik nergens gezien. Dus nee, ik ga terug naar mijn vader en ik ga terug naar mijn schepper. Dus dat is dan, daarmee komt dan de zegen dat God onze gevangenschap terugdraait eigenlijk met heel veel liefde. Dat staat in vers 3. En dan als je in vers 9 kijkt, dan

0: Messias that were successful zullen zijn in alles. Waarom? Omdat de Heer zich verheugt over ons voor eeuwig. En dat is wat de Heer wil. Hij wil dat we terugkeren naar Hem. Dat we ons herinneren van Hij. In feite van den beginnen is het de Heer Yahweh. Het is een Elohim. Hij die de aarde heeft geschapen. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Laten we terugkeren naar Hem. Want Hij is de redder. Oké, dat was het voor vandaag. Een hele mond vol, maar het was echt zo goed om te zien dat God goed is en zegent. Want al de vloeken die de vijand op jou heeft willen uitstorten, keer terug naar de vijand. En jij zal succesvol zijn in de Heere. Tot zover het programma Vrouw vandaag op Radio Shalom. En tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Put me radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet een Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom.

Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de

0: kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Boy, mi clara ozo. Mala san op prijs. Dus heb je checkos, Mala? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuwa nieuw verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies mi tegi, bab. Verfi. Na a nieuw merk toch. En na verfi dizi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso. Nanga a echt sweet tissie voor fossie. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, peperpot, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst. En als add-on hebben wij zoutvlees. We hebben ook antroa mixed zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband en dagoeblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
4: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Wanneer de manier waarop God handelt blijft consistent. Ja, God spreekt. God leidt, God opent deuren, God geneest, God bevrijdt, God vernieuwt. Al die werkingen, alles gebeurt nog steeds. Hij geneest nog steeds, hij bevrijdt nog steeds. Hij brengt u in een veranderende mindset. God werkt nog steeds. De Bijbel zegt ergens dat God het willen en werken in u werkt. Terwijl u daar zit, is God bezig in u te werken. God is een 24/7 of 24 of eeuwigheidsgod. Dus hij is constant bezig te werken in de mensheid. Look, wanneer zegt dat u weet het niet, maar God werkt in u. Look, wanneer zegt dat u ervaart het niet, want u wil misschien, dingen voelen. Maar God werkt in u. Mensen, ik wil u de garantie geven dat iedereen die hier zit vandaag, op je anno, laat me je zien. Ja, ik heb het over u, hef je handen op. God werkt in u. God is bezig met u. God kent jouw business. God weet wat je meemaakt. God weet wat allemaal gebeurt in je leven. Die God dienen we. Hij is bezig met u. Kom maar geven hem daarvoor een applaus. Hij is niet veranderd. En nu kwam ik nou op een gevoelige plek. Dank u, Jezus. God verandert niet in zijn wonderen en tekenen. En volgende week ga ik dieper erop ingaan. Veel mensen geloven dat wonderen bij de Bijbel horen. Dus voor de Bijbel zijn. Maar niet meer voor nu zouden zijn. Maar de schrift zegt in Hebreeën 13 vers 5. Jezus Christus. Is gisteren, Hebreeën 13 vers 8, sorry. Heden en heden, dezelfde tot in eeuwigheid. Ik wil dat u dat proclameert, samen met mij. 1, 2, 3. Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde en tot in eeuwigheid. Proclameer het nog een keer. Jezus Christus is gisteren en heden, dezelfde tot in eeuwigheid. Nog een keer. Jezus Christus. Is heden, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Jezus Christus, come on. Is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Look what's my note again. Jezus Christus en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Look what that's what. Jezus Christus. U die thuis bent, laat op die mensen thuis zeggen. Jezus Christus. Is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Dank u, Jezus. Dat betekent dat diezelfde God die wonderen deed in de Bijbel, nog steeds diezelfde God die dat wonder voor u kan doen. Hey! Dank u, Jezus. Glorie voor uw naam. Strek uw handen uit. Ik heb u bewust. Laten horen wat u zegt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in eeuwigheid. Dank u, Jezus. Geloof komt door het horen van het woord. Ik weet niet wat uw omstandigheden is. Maar die God die wij dienen. Als hij toen mensen kon genezen die blind waren. Kan hij nog steeds. Als hij toen ziekte kon genezen. En ik ben nagegaan. Naar hoeveel gedocumenteerde Bijbelversen er zijn waar Jezus letterlijk en figuurlijk, en waar staat geschreven hoe hij dat wonder heeft gedaan. Het zijn 37. Maar de Bijbel zegt tegelijkertijd ook in het Nieuwe Testament, ze zijn ontelbaar. Maar 37 zijn gedocumenteerd. En het is belangrijk dat u dat begrijpt, want geloof komt door het horen van het woord. En als Jezus gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid, en hij heeft in Johannes 9 vers 8 tot 7 de blinde, blindgeborene genezen. De Bijbel zegt letterlijk in Johannes 9 6 vers 7, hij spuwde op de grond, maakte slijk. Mag ik die tekst hebben? Johannes 9 vers 6 tot 7. Hij spuwde op de grond, maakte slijk en streek dat op zijn ogen. En hij zeide tot hem, was u in het badwater van Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. En hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. If me bo spitting me anunono de, dan potent up your eye, dan senigua also go wasi. Fosi doro drapi beledig me om me lazy. Maar Jezus had zijn methodieken. Jezus had zijn manieren. Dus de manier hoe God u wil genezen, daar is hij soeverein. Maar u moet geloven, want de blinde geborene kwam bij hem en geloofde dat Jezus in staat was om hem te genezen. Ik praat tot iemand vandaag die in een situatie is waarbij je letterlijk blind bent, zoals onze zus daar blind is, of waarbij je geestelijk blind bent. En ik wil u zeggen vandaag dat mijn God niet veranderd is. Mijn God kan u genezen. Mijn God kan uw ogen openen. Hij kan ook, al bent u blind, u ziende maken. In Jezus' naam. De enige voorwaarde, u moet geloven. Dezelfde Jezus wekt ook doden op. In Marcus 5, 41 tot 42. U kent het verhaal van Jairus, zijn dochter. De Bijbel zegt dat Jezus ging naar het huis van Jairus, zijn dochter. In Marcus 5, 41, 42. Dus Marcus 5, 41, 42. Hij greep, of hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita kum. Hetgeen betekent, meisje, ik zeg u, sta op. Laat me tot u praten vanmorgen. Dit meisje was letterlijk dood. Maar sommigen van u zijn geestelijk dood. Maar Jezus wil die fire terugbrengen. Jezus wil die opgewektheid wil brengen. Jezus wil die joy van jouw salvation terugbrengen. Als u gaat geloven dat hij dat kan doen. Maakt niet uit hoe u hier bent vandaag. Maar God is in staat om u op te wekken uit de situatie. God is in staat om u te brengen op een plaats waar u nooit eerder bent geweest. God is in staat om die dode beenderen die nu op dit moment in u zijn, weer leven te geven. Mag ik een amen horen? Ik spreek tot iemand vandaag om u te zeggen dat Jezus Christus is gisteren, heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij doet wonder ete. Hij kijkt maar libi ete. Hij doet zijn libis manneman doe. Maar het enige wat hij nodig heeft, is heeft hij gezegd, u moet geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Mag ik een amen horen? Reba shata, was wat ik me briepi. Je briepi werkelijk. Dank u Jezus, ik voel een salving hier van geloof. Keba shata ralabayata. Rebo sata, iemand is opgewekt in haar geest. Ik kan het voelen, want ik ervaar dat die salving klimt. Als u hier bent, gaat u even staan. Iemand die zich opgewekt voelt en weet dat God niet veranderd is. En weet dat God nog steeds wonderen doet. En wie zijn uw omstandigheid? Als u gaat geloven vandaag, geloof ik dat God vandaag wil show up in your business. Dat God vandaag iets zal doen voor u. Wat onmogelijk is voor mensen. The God of Israel, the God of Abraham en Isaac. Hij zal iets voor u doen. Dank u Jezus. Wat mag ik doen?
2: Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Als u gelooft, en ik ervaar de tegenwoordigheid van God. Als u gelooft. U kent die bloedvloeiende vrouw, toch? Zij zeiden gewoon simpel. En u moet rekening houden. Ze mocht niet tussen mensen zijn. Maar ze zei simpel. Als ik slechts zijn kleed kan aanraken. Dan zal ik genezen zijn. Wij praten nu letterlijk en spiritueel. Wanneer ik praat over letterlijk. Dan betekent het dat u hier bent. Maar wanneer ik praat over spiritueel. Dan gaat u merken dat als u geloof nu een werking gaat. Gaat u God ervaren. Niet zomaar hebben mensen zo net halleluja geschreven. De ervaruansani. De Bijbel zegt wie in mij geloof gelijk. Het schriftwoord zegt. Stromen van levend water. Zullen uit de binnenste stromen. Zo net tegen bij mijn takkie. Je vier dat wansani psa. Zo net tegen bij mijn bribi. Je vier dat. Kababashata. Rokobosata. Dank u Jezus. En het moet iets persoonlijks zijn. Ik sta hier en ik kan zeggen, He touch me. Oh, Jesus, touch me. And all the joy that fills my soul.

0: Ik weet niet van u, maar ik voel een aanraking van de Heer. Wanneer wij praten over een God die wonderen kan doen, dan kan hij niets anders doen dan to show up om te kijken wie heeft dat geloof om mij aan te raken. Wie heeft dat geloof om te weten, I can do miracles. I am not changed. I'm the same God. Today, yesterday, today and forever and till all eternity. Dank u, Jezus. Die hele wereld was in een toestand. 8 mensen maar geloofden met Noach als priester. En die hele wereld is naar zijn verdoemenis gegaan. Maar God heeft Noach kunnen redden. Ik weet niet wat u meemaakt, maar ik ben hier om u te zeggen, the God that we serve can save you. Ik weet niet in wat voor verstrikken u bent geraakt. Maar ik ben hier om u te zeggen met de woord des Heren. De God die wij dienen is in staat om u te redden. Ook al gaat iedereen verloren rondom u. Apuke kierde, wite kierde, hopje kierde. God kan u gewoon grijpen en u redden. God is in staat om dat te doen. Dank u, Jezus. Er zijn mensen die hier zijn. En je zegt, Heer, ik heb zoveel offers gegeven. Ik heb zoveel gedaan. Maar misschien ben je nog niet op de plaats waar God het ultieme van u vraagt. Maar was een man. God heeft hem gebracht op een zeg, geef me alles, ook je zoon. En hij was op die plaats. Iedereen is op zijn niveau. Abraham was op een plaats waar God zegt, hey, deze man wil hoger op met mij gaan. En God heeft gegeven me gezegd, geef me jouw eerstgeborene zoon. En hij nam Isaac en legde Isaac op het altaar. En Isaac zei, en Isaac was daar. Maar voordat hij had gelegd op het altaar, had hij gezegd, Jehovah Jireh. Want Isaac had hem gevraagd, waar is het offer? En hij had gezegd, God zal voorzien. Er zijn mensen hier, u zit in omstandigheden. U moet uzelf op het altaar brengen. En Jehovah Jireh zal voorzien. U moet niet proberen om dingen zelf op te lossen. Uw geld kan het niet kunnen oplossen. Het heeft u juist in problemen gegaan. U moet uw leven zetten als een welriekend goden vallig wel. Gevallig offer en God zal dan voorzien. Ik weet niet van u, maar ik geloof in deze God. Ik weet het, voor sommige mensen is het een gewaagde prediking, maar meer briba kadotisi. Ik ken hem te lang om te weten dat hij ons nooit in de steek zal laten. Kom maar, al de mensen die zeggen, Heere, ik heb een bovennatuurlijke voorzienigheid nodig. Strek uw handen uit. Dank u, Jezus. Strek uw handen, sluit uw ogen. En je moet luisteren naar de geest des Heren. God gaat u opdrachten geven. God gaat met u spreken. Soms gaat God zeggen tegen iemand, ik wil dat je zo'n offer zegt. Maar God kan ook zeggen, ik wil dat je dat weggooit. Ik wil dat je dat verbrandt. Ik was verleden in mijn huis. En misref bayasani. Misref kota saai mi osho. Maar verleden terwijl me begi wanaf de neti. Dat gauw mi ai opo mi tak boya. Todo heluku mi jayon. Les mi boya wan biji todo poti mi osho. Ja, todo. Het is een lamp, een soort een van die lampen of de modemodosan. Maar het is, je ziet het niet. Maar toen ik bezig was te bidden, dat mijn iPhone op was aan dat mensen, dat hey, al die tijd is aan die steen, ook zo op een vorm, want todo dat nooit mis ben. Todo naar onreinheid. Mijn poeren direct. Poeren direct. Amen. Dus soms zijn er dingen die je hinderen in je huis. En die misschien die voorzienigheid van God tegenhouden. Maar God spreekt tot je hart. Want deze dagen spreekt God tot mijn hart. En God geeft mij opdrachten om dingen te doen die ik normaliter niet zou doen. Om terug te gaan naar die tijd van toen. En je doet het aan en dan gaat het op om je eye. Amen. En dan zie je die dingen. En zo geloof ik ook dat God strekt je handen uit. Tot je zal spreken. Want ik geloof en ik denk dat apostel Hart dat had gespreken. Een van de mensen dat God gezegd heeft. Hij wil hebben dat het u goed gaat in alles. God wil dat het u goed gaat in alles. Maar soms zijn er dingen, blokkades in uw leven, die uw financiën tegenhouden, die uw doorbraken tegenhouden. Ze zijn net in uw huis. Tegenwoordig, zelf bij christenen, mensen die mijn potwal een soort beeld in de Ozonanga Vesten Jari, Nanga Desani. Hoe gaat God je zegenen? Want God zegt: ik ben een naijverige God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je kan niet zeggen: je bent christen, je potwal een beeld voor Boeddha of je potwal een beeld voor Krishna. En je kan doen dat die God, als laat die mensen die hun goden dienen. De christen moet God dienen. De God die de hemel en aarde gemaakt heeft en die niet wil hebben dat je beelden en dat soort toestanden dient. Amen. Dank u Jezus. Dank u Vader. Iemand zegt: Heer, ik geloof dat u zal voorzien. En laat me u een voorbeeld geven. Terwijl ik tot u praat. De Bijbel zegt in Johannes 6 vers 11. Jezus nam de broden, sprak de dankzegging uit, het was weinig, maar hij gaf het en God vermenigvuldigde het. Wat wil ik daarmee zeggen? Soms gaat God u vragen om uit het weinige die u hebt te geven, zodat hij het kan vermenigvuldigen. Maar wat kilt ons als christenen? Het weinige dat je al hebt, die niks gaat doen en God zegt: geef het aan mij. Bent u bang te geven, waardoor God dan niets kan doen voor u. Want u moet in geloof die stap maken. En
1: zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Somebody lift it up and say, you are the Lord.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: En heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee.
1: Maar je zegt het zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, met Daily Inspiration. Not just radio.

0: goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Natuurlijk tijd voor de happy hours op de radio. Ik groet u allen vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. Radio waar Christus centraal staat. En het is mijn grote eer en voorrecht om u te verwelkomen en uit te nodigen, zodat we weer samen de Heere kunnen uitdragen en van hem kunnen getuigen live vanuit het station waar Christus centraal staat. Ik ben Leandro Martens Uwitje en ik heet u van harte welkom op deze donderdag van 13 augustus 2026. Het is de bedoeling dat u gaat bellen of appen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dus welkom er weer bij. We doen het samen tot 2 uur. Na 2 uur krijg je de verplichtingen en natuurlijk de aangevraagde songs. Dus we doen het samen tot eer van Christus live vanuit deze zender. Nou, we gaan dan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de happy hour. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: This is Inspiration FM.

Vandaag is deze AI-cover van Ina Prezija werd gedaan door Eugène Mayne. En daarmee zeggen we welkom in de Happy Hours live op de radio. De lijnen die staan open, mensen. Ik doe het niet alleen. U mag dus bellen of appen naar de studio. Ja, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Dat doe je door te bellen of te appen. Je mag het doen op 422-650 of 875-5358. De blessings voor de mensen thuis, de mensen over straat, de mensen op het werk. En natuurlijk ook de mensen die luisteren vanuit het buitenland. En dat kan via onze website. Het is 9 minuten over 1. Gior Valvaka, schoenmaker van Oudoe. We feliciteren alle jarigen, alle mensen die iets vieren. En iets gedenken. Ja, de felicitaties vanuit de Happy Hours. En even jouw pasmassa van Jari of outro. Voel je vrij om de felicitaties te doen. Through the night I held on. Through the tears I stayed strong. You were there all along. We zijn er samen tot 2 uur. Dus u mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Welkom in de Happy Hours. Live vanuit de FM 945. Goedemiddag, broeder Leandro. Gods rijkste zegen, gezondheid en genade aan u. En ook aan de families van Radio Shalom. En ook alle luisteraars en broeders en zusters die wat te vieren hebben, de felicitaties. Lots of blessings, mijn bemoediging luidt Mattheüs 6, vers 14. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader ook u vergeven. Graag dat dit afdraaien aan Biggie Missili. En ik bestem het voor u en ook alle luisteraars. Fijne dag, many thanks en de blessings.

Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. God is goed, een gezegende dag. Kom van Freddy O. Smakelijk eten voor de mensen die eten. We feliciteren alle kinderen die over zijn. Het is nog niet officieel vakantie. Die begint morgen. Morgen hebben ze hun laatste schooldag. Want dan krijgen ze hun rapport morgen. Althans, dat is voor de lagere school. Dat is LSO, no? LGO, no? Wanneer je die dingen niet lang bijhoudt, toch? En dit gebeurt met het woord van God, hè? Dat me nou mag vergeten. Daarom moeten de Bijbel zeggen, overbeins het bij dag en bij nacht. Want wij mensen, we veranderen als bladeren aan de bomen. En daarom moeten we onszelf voortdurend herinneren aan wie God is. We moeten zijn zegeningen bijhouden. Want we vergeten, hè? En we kunnen heel makkelijk op andere gedachten komen. Denk maar aan de Israëlieten, denk niet dat je beter bent. De manje, de sams massa zee op een toe. De sams massa is je van garugi mannen uit de hemel. Ze hebben gezien hoe God de Egyptenaren heeft vernietigd. Toch na een paar jaar, dat de wandrijk bakagi gado. Ze willen terug, ze vergeten gewoon wie hun strijder is en wie hun God is. En u mag dat, het mag u niet overkomen. Maar het kan wel gebeuren. Dus wees op je hoede en zorg ervoor dat je in lijn blijft met God. Ja, Nelle, je mag aanvragen, maar alsjeblieft appen. De nummers staan genoteerd. Dus ik ga u verzoeken om te appen op dat nummer. Nou man, die staat over bij mijn radio. Mislagbaar. In de Heer zijn we al geslaagd. Ik moet alleen de lessen bijhouden. Maar diploma dikba. Ah ja, diploma dikba. Maar we nou mag vergeten de lessen. Dus weta waka. In de waarheid, Tilek Basra Kong. Tilek Meester Kong. De meester der meesters. Hebreeën 10, vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden. Want die het beloof heeft, is getrouw. Hebreeën 10, vers 23. Oh ja, het is GLO. Dankjewel, Wendy. Goedemiddag, God zegen. GLO is de lagere school. Dag Richa, welkom. Blessie brada, wij feliciteren onze brada Iwan Hoefdraad. Die door genade, God Gado genade, vandaag een jaartje ouder, wijzer is geworden namens zijn SVK. Bradas, do enjoy your day broer. Kunt u dat niet zien wat de Lord has done voor hem afdraaien. Ja, zeker, je mag je pokoe aanvragen, je mag groeten bemoedigen. Je mag feliciteren. Dat doen we samen tot 2 uur. Dus Oekona. Het is bijna weekend, mensen. Het is bijna vakantie. We groeten de kinderen. We gaan met deze song naar Mungo Albina. Ricardo Harderwijk. Gado Saka Komitimi. Terwijl u mag bellen of appen.

945. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. Maar we groeten al de mensen die gaan door moeilijkheden. Denk eraan, Jezus is niet gekomen voor goede mensen. Jezus is gekomen voor gebrokenen van hart. Hij is gekomen voor zij die gebonden zijn. Hij is gekomen voor zij die bezeten zijn. Zij die afgoderij dienen. Ja, hij is gekomen om ze te bereiken. Dus we groeten al deze mensen. Ik maak persoonlijk hier radio voor christenen alleen. Natuurlijk, de christenen zijn welkom. Ik hou van jullie, ik waardeer jullie. Maar jullie zijn niet mijn doelgroep. Hè. Ik heb jullie graag erbij, maar we doen het samen om de ongelovigen te bereiken. Om in de wereld te getuigen van de Heer. We schijnen het licht niet waar er al licht is, maar juist waar het duister is. Nel, het nummer staat genoteerd hier op het scherm. 422650. Dat is waarop je mag bellen. Of zo niet, app je op 875-5358. 875-5358, dat is het nummer van de Happy Hours. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Hebreeën 10 vers 3. Maar wat er gebeurt was precies het tegenovergestelde. In plaats van hen van zonde te bevrijden, herinnerde die jaarlijkse offer hun aan hun ongehoorzaamheid en schuld. Ja, dat heeft te maken met het offer. Matthäus 5 vers 44. Maar ik zeg, hou ook van uw vijanden en bid voor wie u vervolgen. Matthäus 5 vers 44. Middag, blessie bro Lea en alle lieve luisteraars. De tekst van de dag is echt sprekend. Het spreekt me helemaal aan. Want dat moet en zal ik altijd doen. Mag ik It's Amazing What Praises Can Do van Bishop Steve Meyer en crew? I need this song so much. God knows everything, Lord help me. Groetjes van zuster Shostina. We hebben 1-jarig in ons midden. Dat is brada Iwan Hoefdraad. De felicitaties vanuit de Happy Hours. Namens de stromen van krachtfamilie.

De lijnen die staan open, mensen, voel je vrij. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Goedemiddag, shalom, Gods rijkste zegen. Mijn felicitaties gaat richting die Kerry. Happy, happy birthday, mijn liefste sister from another mom and dad. Love you unconditionally. Have a wonderful day. J. Tim en ik wachten nog op Rasgula. Wat is hoe hij de jarige? We hebben in elk geval een jarige in die Kerry. En de felicitaties helemaal vanuit de happy hours. Goedemiddag broeder Leandre, shalom familie. Laten wij de heren blijven loven en prijzen. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Ik wil mijn nicht Carmen Severin feliciteren. Ze is vandaag jarig. Mag ik een nummer van Afshanko Mekking aanvragen voor haar en alle luisteraars. Groetjes uit zonnig Den Haag.

Ricardo Harderwijk was dat met Gado Saka Committee Meet, terwijl u mag bellen of appen. Dat is de bedoeling in de happy hours. U maakt radio met ons en we doen niets anders dan getuigen van de heren live vanuit de FM 945. De felicitaties voor Rash en Nikeri. Rash, geniet van je dag en God zegen.

0: Het is meer dan gewoon een radiostation, mensen. Meer dan gewoon alleen een programma. Het is het programma waar we samen met de heren bezig zijn. En dat zeg ik niet gewoon om je aan te trekken of interessant te doen. Ik zeg het op basis van zijn belofte.
1: Is de liefde verloren omdat hij boos deed?
0: En God heeft beloofd in ons midden te zijn, daar waar twee en meer vergaderd zijn. Hier op TikTok zie ik 13 mensen. Ik weet niet hoeveel mensen op radio afgestemd zijn via livestream en luisteren. Maar we zijn in elk geval met tenminste twee bij elkaar. En dat Sarifu Masradinawi Mindri. En dit is waarom ik op de eerste plaats radio hier maak. Niet gewoon om te entertainen. Niet gewoon om te praten. Omdat ik van praten hou. Mensen zeggen ik praat veel omdat praten mijn werk is. Ik word betaald om te praten. Maar geloof me, als ik thuis ben ik liever stil, hè. Dus mensen moeten niet de indruk krijgen dat ik van praten hou. Maar als je evangelist bent, moet je praten. My brother, de groetjes allemaal. Ik feliciteer mijn oom Shani Lasham.

4-2-2-6-5-0. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Zie je me wakker met een lach, niet meer boos. Dit is Mangus met Love Love. Dag Comvalius, Siri.

0: Ja, vooral als het gaat om het evangelie. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord. En het horen van het woord komt dat er getuigen zijn. Dat er mensen zijn die erover vertellen. Mensen die het uitdragen en het representeren.
1: Wat ik voel in die omgeving wil ik elke dag opnieuw beleven. That's it,
0: trouwens, if you love God and if God gebruik je, ga je dingen doen die je normaliter niet kon doen. Je gaat heel wat dingen ontdekken in je. Nooit in een besap dat ik wat bepaalde gaven bidden. Maar daarom is het best om God te zoeken in het leven. Zoek je identiteit bij de Heer en je zult het vinden. Je zult je maximale potentie bereiken. Ja, je kan je maximale potentie alleen bereiken wanneer je verbonden bent aan degene die jou geschapen heeft. Hij die je in elkaar heeft gezet en weet wie je bent. Niemand kent je beter dan je schepper. Met de studio, goeiedag.
2: Goeiedag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
2: Ik vraag deze platen aan van Marcello Grantangi en Roberto Jezus Overwinnaar.
0: Oké, staat genoteerd. Je mag hem bestemmen.
2: Ik bestem het alvast voor ieder. En ik laat ook ieder groeten.
0: Oké, bedankt voor het bellen en geniet van je uitzending.
2: Dag broer.
0: Aboom brada, blessie. Yes, en dat is Marlon die natuurlijk ook zijn bijdrage heeft geleverd. We groeten Marlen B. Amen, God zegen de groeten uit Nikeri. Ja, de groetjes terug. En natuurlijk de felicitaties ook richting Resh.
3: Weet u het niet?
0: Resh in Nikeri is jarig.
3: Niet gehoord.
0: Ja, zo lobby en blessie. Gehoord.

0: nog steeds geniet van de dag. Dat u een productieve dag hebt. Mensen, wat je ook voelt, wat je ook ervaart, waar je ook doorheen gaat. Geef niet op. Blijf op de Heer vertrouwen. En als je ziet dat je hebt, even geestelijk je last passie. Roep de Heer aan. Roep de Heer aan, hij wacht op je. Hij wil je graag herstellen. Dus stel jezelf open. En geef de moed niet op.
1: Zelfs jonge mensen zullen...
0: Frisse middag allemaal. Als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt.
1: Als een arend zul je...
0: Wat God aan zijn zoon Jezus Christus geeft, zal hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als hij. Romeinen 8 vers 17. Maar die boom boom boom. DJ Howard D. Met muziek uit Amsterdam.

Ja, iemand vraagt me, Leandro, waarom hebben jullie geen top 10? Ja, als er een sponsor is die maandelijks het wil sponsoren, dan pakken we het weer op. We kunnen heel wat doen. Zolang er sponsors zijn, ja. Hetzelfde geldt ook met de getuigenis van Mo. We zijn van plan die wel op te pakken. Dat is het programma op Shalom TV. Ja, voor de mensen die Shalom TV niet kennen, ga naar 31.

Nou, meer vreugde. De felicitaties nogmaals richting Iwan Hoefdraad, Rush, Carmen Severin en Shani Lashan. Die zijn de jarigen voor vandaag. We feliciteren al de mensen die ook een anniversary hebben. En al de andere mensen die iets vieren. God bless you. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet. De dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkel kracht die dat kan. Romeinen 8 vers 38. En ik denk dat we daarover spraken op TikTok voordat we begonnen. Ja, ik was lekker vroeg in de studio vandaag. Dus voordat we begonnen met de happy hour, hebben we onderwerp mogen behandelen op TikTok.

De lijnen die staan open, mensen, dus kom er gewoon bij. U bent een zegen, u bent een wonder, u bent een getuigenis. Zolang je bent bekeerd, je bent wedergeboren in Christus, heb je een getuigenis. En je getuigenis is een boodschap voor de wereld. We zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Gij geheel anders. En laten we dat gebruiken tot eer van God. Laten we dat gebruiken om hem te representeren. Het evangelie stroomt door. Ja, zorg ervoor dat je een kanaal bent. Wees vriendelijk en nederig, vergeld geen kwaad met kwaad. Als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug. Maar zegen hem juist, want dan zal God ons zegenen. Daartoe heeft hij ons geroepen, 1 Petrus 3 vers 9. Ik denk meteen aan die Delta Force op TikTok. Die altijd erbij komt om uit te schelden.

Ed, God will love you. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Romeinen 10 vers 13 tot 15. Want er staat ook iedereen die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Maar als zij niet in hem geloven, hoe kunnen zij hem dan aanroepen? En als zij nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in hem geloven? En als niemand hun over hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Wie zal het hun vertellen als hij niet gestuurd is? Daarover staat in de boeken. Wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws. Ja, daarom klinkt Happy Hour zo gezellig en leuk, hè. Daarom is het zo heerlijk om te genieten van dit programma. Want we doen niets anders dan de goede nieuws verder verspreiden. Het is geworden 1:30 in de Republiek Suriname. Goedemiddag, broeder Leander. Ik wil alle overgangers en geslaagden feliciteren. En een hele fijne vakantie aan ieder toewensen. Verder wilde ik gewoon een kleine Bijbelquiz doen met de Shalom-familie. Quiz waarom weigerde David Saul te doden toen hij de kans daartoe had. Wat onthult dit over het karakter van David? Fijne middag aan ieder. Ik mag ook meedoen, hoor. Kunnen we prijsjes winnen? Het doet me denken aan... weet je, de Happy Hours toen kreeg regelmatig sponsors. En kreeg regelmatig spullen om weg te geven. En dat deden we dat vaak met een quiz.

Brolea GLO, gewoon lager onderwijs. Vakantie gaat over het algemeen in op woensdag 18 augustus. Waarom zo laat? Maar mijn kinderen hebben morgen vakantie. Nu hebben ze komkommerweek. Ik weet niet van LBO en Milo. Zo niet pakken de kids hun eigen vervroegde vakantie. Ja, daarin kan ik mezelf te tekken. Als ik terugdenk aan de technische school toen ik de heren nog niet kende, joh. Weet je, als ik terugdenk aan die tijd, dan ben ik blij dat ik God heb leren kennen. Dan ben ik blij dat ik ben bekeerd. Omdat ik weet wie ik was. Ik weet wat ik in staat was. Ik kan praten over een oude en een nieuwe Leandro. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En ik ben blij met wie ik nu ben. Ik denk meteen aan het lied The Best. Jesus is the best thing that ever happened to me. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert. En dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Ik ga deze tekst toch een keer lezen, want het geldt voor ons allemaal. Indien jij jezelf een gelovige noemt. Indien je beseft of indien je weet dat je een volgeling van Christus bent. Dan luidt deze tekst als volgt. Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert. En dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Het is nog altijd de Happy Hours, live vanuit de FM 945, Shalom FM. En we doen het samen tussen 1 en 2. Dat wil zeggen dat u mag bellen of appen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Om 2 uur gaan we verder met de verplichtingen. De reclamebreak. En daarna de aangevraagde pongs, de aangevraagde songs. 3 minuten over 1:30. Om 2 uur gaan we over naar de boos. Ja, dan sluiten we deze live af. Ja, one and only princess, dat is de bedoeling, denk ik hoor. En het is altijd meegenomen, want het bouwt het alleen maar op. En het gaat het alleen maar uitbreiden, dus voel je vrij. Groetjes tot de gemeente Suriname, de hele lichaam van Christus Jezus in ons land. Ja, jullie krijgen de groetjes van Freddy O. Mensen, blijf het woord bestuderen, blijf zuiver in het woord. Weet je, mensen die niet in het woord geloven, ga je op andere gedachten proberen te brengen. Mensen die de Bijbel verdraaien, ga jou ook willen misleiden. Want ze zijn het niet mee eens met je en ze willen dat je gelooft wat zij geloven. Dus ze gaan je proberen over te halen, dus wees op je hoede.

0: Het is 7 minuten over half 2. Welkom als u net erbij bent. Goedemiddag, goedemiddag. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus kom nou, kom nou. Je mag bellen of appen naar de studio en met ons de happy hour doen. Ik wil nogmaals de felicitaties richten tot Iwan Hoefdraad. Resh, helemaal in Nikeri. Carmen Severin en Chanil Lachan. De felicitaties en de groetjes vanuit de happy hour. Vrienden, omdat God ons... Omdat God ons zulke geweldige beloften heeft gedaan, moeten wij ons afkeren van alles wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. We moeten onszelf reinigen door ons zag voor God te hebben en ons volkomen aan Hem te geven. 2 Korinthe 7 vers 1. En misschien denk je bij jezelf, hoe ga ik dat doen? En hoe ga ik weten? Weet je, als je de Heilige Geest in je hebt, ga je schuldig voelen voor de dingen die niet goed zijn. Soms, weet je, toen je de Heer nog niet had, dan kijk ik naar mezelf. Ik deed een heleboel dingen en ik vond het niet erg. Ik voelde me nooit schuldig. Integendeel vond ik het stoer. Ik vond het geweldig. Weet je, hoe meer vrouwen je naar bed ging, hoe geweldiger was, hoe stoer het was. Sabide, je verteert de mativie, dat is aan geweldig toch? Je doet alle kwaai, je verteert de mativie, want die geweldig, je doet om in Sani. Maar sinds hij Santa je taimi, dat je doet bepaalde Sani, dat voel je verschrikkelijk schuldig. Omdat de Heilige Geest ons overtuigt. Goedendag met de happy hour. Hallo? U bent... Hallo? Hebben we mensen aan de lijn?
1: Hallo.
0: Ja, ik ga u...
1: Met mij. Met is Graciela.
0: Graciela.
1: Ja, hoor je me?
0: Ja, alsjeblieft luister. Ja, hoor je me?
1: Ja, met Graciela.
0: Oké, Graciela, dan moet je luisteren naar je telefoon en niet naar de radio, want anders ga je...
1: Ik hoor mezelf wel.
0: Oh, oké. Okay. Graciela?
1: Ja.
0: Ja, zeg het maar.
1: Ja, ik hoor je.
0: Je gaat me horen na een paar seconden.
1: Oh, wacht, ik hoor je juist niet door die telefoon. Ik hoor je door die televisie.
0: Ja, en dat is na een paar seconden pas, ja.
1: Nee, ik hoor me niet.
0: Graciela, mijn advies toch, ik weet dat je me gaat horen en ik weet dat je gaat willen bellen. Mijn advies is om te bellen via WhatsApp, zodat je dan kan luisteren via je telefoon. Want als je via livestreaming luistert, ga je me pas na een paar seconden horen. En dat gaat het gesprek een beetje awkward maken. Dus ik hoop... Hallo? Ja, die radio stond een beetje te luid aan. Mensen, alsjeblieft opletten als je belt, de radio niet te luid aanzetten. Als je via WhatsApp belt, gaat u me wel horen via de telefoon gewoon. Laten we kijken als het Graciela is. Goede... Wow, ik heb per ongeluk neergelegd. Oh ja, daar gaan we. Met de studio, goeiedag. Hallo.
2: Goeiedag.
0: Hoor je me nu?
2: Ja, hoor je me?
0: We horen je, ja.
2: Ik hoor jou ook goed nu, ja.
0: Oké, welkom erbij.
2: Hoe gaat het met jullie? Dat is lang geleden.
0: Ja, klopt. Lukt het daar met jullie blij je weer te horen?
2: Hey, echt, hè? Ja, het gaat wel. Het is zo heet vandaag. Het lijkt alsof we in Suriname zijn. 39 graden. Oh,
0: nee. Het is veel erger dan hier, man.
2: Nee, we hebben echt goed weer deze dagen. We hebben echt goed weer, we hebben echt top weer. Dus we zijn de heren dankbaar. En ik ben thuis, dus Mira programma. Ik dacht van nooit, ik moet even bellen, man.
0: Kan je die warmte opslaan, die hitte opslaan?
2: Die hitte, nee boy, het moet buiten blijven. Dus gelukkig zijn de huizen hier goed geïsoleerd.
0: Ja, maar je
2: dat
0: kan
2: niet binnenkomt dat je denkt, oh,
0: ik kan bij je kibritjes zitten, dat takoru baka, dat af je gebruiking.
2: No, Ryan, jij zei wacht akuru. Ryan wil die warmte niet, dat het kan snel winter worden.
0: Ja, nee, jullie land is niet voor de warmte bestemd, dus ik snap hem.
2: Dus hij kijkt daarnaar uit.
0: Ja,
2: nee, ik wil even te groeten. Mm-hmm. En ik groet iedereen die me heel lang niet heeft gehoord. Blessie, odi. En ook voor jou en je gezin, bogo, blessie. Gefeliciteerd met je meisjes. Want ik ga ervan uit dat ze beide over zijn en dat ze het goed hebben gedaan. Mm-hmm. En genieten jullie van de vakantie.
0: Jazeker. Jullie ook. En blij je te horen vandaag.
2: Thank you. Groetjes.
0: Ja, doei, hoor. Doei. Ja, doei doei. Ja, en dat is familie Rijker helemaal vanuit België. Die natuurlijk ook de Happy Hours, die heeft gejoined in de Happy Hours vandaag. U mag dat tot 2 uur, mensen. Je mag bellen, je mag appen. Het best is om te bellen via WhatsApp, hoor. Dan kun je gewoon luisteren via je telefoon. Maar als je belt via de vaste lijn, dan moet je wel luisteren via de radio. Let wel, niet de livestreaming, maar gewoon de FM 94.5. Want via livestreaming komen we pas een paar seconden in de ether. En als we bellen, dan is Abtak Sabi Motaki en ik krijg niet meteen antwoord.
3: Christ-like represent.
0: Maar goed, het is het proberen waard, mensen. We doen de happy hours. Openbaring 22 vers 18 tot 21. Ik waarschuw iedereen die de profetische woorden van het boek, van dit boek hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de rampen laten overkomen die in dit boek staan. Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de boom die leven geeft te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt. Hij die dit alles bekend heeft gemaakt, zegt: ja, ik kom al spoedig. Amen. Ja, Heere Jezus, kom. Ik wens u allen de genade van de Heere Jezus toe. Amen.

Arrantës foshtër me atim. Yes, the blessings for alle luisteraars, de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. De blessings voor de mensen die ons livestreamen vanuit het buitenland. Al de mensen die ons volgen. Ja, God bless you. Mensen, blijf dicht bij de heren. Ik weet, het kan leuk zijn daar buiten. En weet je, het is prettig als je soms geen rekening hoeft te houden met niets. Maar denk eraan, de Bijbel zegt, alles kan, maar niet alles is goed. Met andere woorden, je hebt vrijheid om te doen wat je wilt. Maar heel wat we doen, of alles dat we doen, heeft gevolgen. En kan drastische nadelen voor jou hebben. Dus wees nuchter, wees verantwoordelijk, wees wijs in het leven.

Terwijl de lijnen openstaan, terwijl u mag bellen of appen. We doen het samen in de happy hours. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokoes. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Turn me around, place my feet on the side.

Johannes 15, vers 15 tot 16. Ik noem jullie geen knechten meer, maar een heer. Neem zijn knechten niet in vertrouwen, maar ik noem jullie vrienden, omdat ik jullie alles heb verteld wat ik van mijn vader gehoord heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voor te brengen, zodat mijn vader jullie alles zal geven wat jullie hem vragen in mijn naam. Weet je wat de grootste spijt van de hele mensheid zal zijn? En ik zal zeggen de hele mensheid, omdat iedereen ooit zal zien dat Jezus Heer is. Al die mensen die hem hebben afgewezen. Al die mensen die naar het evangelie kijken als last. Al die mensen die de gelegenheid hadden en hebben om zich te bekeren tot de Heer te komen. En dat eigenlijk nalaten en vermijden. Weet je, al die mensen die spotten met het evangelie en met de kerk en met de Heer. Die dag dat ze zien dat Jezus komt. Want elke knie zal buigen en elke tong zal belijden. Met andere woorden, alle levende wezens zullen geconfronteerd worden met die ene waarheid. Dat Jezus de koning der koningen is en de Heer der heerscharen. En ik hoop niet dat die dag, wanneer die dag aanbreekt, je aan de andere kant staat. Want je gaat spijt krijgen. Je gaat spijt krijgen dat al die tijd je bent maar accepteer Masra en in het dwing. Je gaat spijt krijgen dat al die tijd je bent bekeer en in het dwing. Je gaat spijt krijgen dat al die tijd je bent gwakkerkie en in het dwing. Nu hebben we ruimte toch, nu hebben we vrijheid. Nu ben je in je piek en je mag doen wat je wilt. Maar een dag komt er een daaraan. De vraag is, waar ben je dan? En waar sta je?

0: Ik kijk omhoog naar de bergen van waar mijn hulp vandaan. Wat ik kijk omhoog naar de bergen, waar vandaan kan ik hulp verwachten? De Heere helpt mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt. Psalm 121, vers 1 tot 2. Hey, blessie, brother Lea. De groetjes vanuit het verkeer. Mogen wij graag een lied naar keuze? Mensen, 5 september, noteer het in je agenda, dan hebben we open dag. Dan bent u in de gelegenheid om kennis te maken met het werk hier. Met de medewerkers van Shalom. En dan kun je ook een kijkje rondnemen. Kun je kijken hoe dit werk dagelijks wordt gedaan, zodat je bewust wordt van waar we aan toe zijn. En hoe het allemaal geschiet binnen Shalom. 5 september, ik hoop jullie allemaal te zien. De mensen in het buitenland, ik hoop dat je de ruimte hebt. En dat je het financieel kan missen. U bent ook van harte welkom. Dus noteer het 5 september hier bij Shalom aan de Stadionlaan. Dat is tegenover het André Kampervin Stadion. Net naast Radio 10. Achter het kantoor van het SVB. Dat is aan de Letitia Fries de Laan, toch? Zo niet even googelen. Google Map. Roberto Rosso was dat met Touch of Fate, Touch of You. Terwijl je mag bellen of appen naar de studio. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven. Zodat in de hemel van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen. En tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen. Jezus Christus is de Heer. Filippenzen 2 vers 9 tot 11. Je gelooft het of niet, je accepteert het of niet. Dit is een belofte. Dit is de realiteit. En Gods woord ligt niet, hè. Gods woord is ja, amen, sagado woord to takina dat opsa. Ik feliciteer kindje Nazaria. God bless you, geniet van je jaardag. Ja, en dan kun je alsjeblieft appen naar de studio. Mijn groot verzoek. God zegen, bro, en alle lieve luisteraars, graag die pokoe plotseling. Groetjes vanuit Natasha Sheets en Mor, afzender Marjorie. Mag ik een pokoe van Suzanne Amimba?
1: Ik ben niet van this earth, ben een ambassadeur van...
0: We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen, vrouwen. Al de ondernemers, God bless you. Yes, enjoy the station with the right inspiration. En geniet van de happy hours. Straks na 2 uur krijg je de pokoes. Ik wil nogmaals de jarige voor vandaag feliciteren. Iwan Hoefdraad, Resje Inikeri, Carmen Severin en Shani Lachman of Lachan. Die is vandaag jarig. Dit is Feira met Hemel. Ja, ook de felicitaties voor kindje Nazaria. Namens tante Erna. Mijn zusje. Mag ik ook een pokoe van Jimmy?

the bell of the apple. Ja, voel je vrij om de happy hour met ons te doen. Het is nog altijd de radio waar Christus centraal staat. We represent God's kingdom here on this station. En dat doen we eenmaal 24 uur per dag. Dus zolang je luistert naar de FM 94.5, ga je niets anders horen dan het evangelie. Je mag ons ook volgen via onze livestreaming. www.shalomsuriname.com. Want er staat ook: ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Maar als zij niet in hem geloven, hoe kunnen zij hem dan aanroepen? En als zij nooit van hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in hem geloven? En als niemand hun hem over hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen? Romeinen 10 vers 13 tot 14. Ik denk dat we deze tekst ook al hebben gelezen vandaag. Goedemiddag, van hoe laat tot hoe laat wordt de muziek afgespeeld? Ja, dat wordt tussen 2 en 3. Dus na 2 uur hebben we de reclamebreak. En meteen daarna krijg je dan de aangevraagde songs. Maar dan wel gewoon luisteren via... Nee, ik wil deze eerst doen, man. Nee, man. Keriam Goyuna, ik wil met jou eindigen. Dus we gaan deze eerst doen. Ja, we koersen richting de tweede helft, mensen. Zo meteen krijgt u de pokus. We gaan dan dit gedeelte afsluiten. Dat wil zeggen dat er geen sms'jes en telefoontjes gedaan worden na 2 uur. Maar dat non-stop muziek wordt afgedraaid. Al de aangevraagde songs.

Oh, ia yamar yamar. An airpiece to. Patwa airpiece ina yesi. Jorgen, groetjes uit Almere namens Jorgen. Ja, welkom erbij Jorgen. De groetjes vanuit Paramaribo.

waar je ook bent en van waar je ook luistert. God bless you. Nogmaals de felicitatie voor Iwan Hoefdraad, Resh in de Kerry, Carmen Severin en Chanil Lachan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nummer 6, vers 24 tot 26. Blessings en lobby. Bedankt voor je bijdrage, Cindy. Hopelijk je dit Tamara, want uur ook weinig aan wiki die share. Ai, Cindy, als ik naar je presentie kijk deze week. Veel luisterplezier, Sisa. En geniet van de uitzending. Ja, ik heb nog een tekst hier. Want er staat ook iedereen die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Ja, die heb ik al gelezen, ja. Hi Mike, bless you, welkom erbij. Middag, middag.

0: Dit is alles dat God van ons vraag, hè. Dat we van hem houden. Omdat Teulop Gado gaan we alles oprecht doen. Alles dat we doen voor hem gaat menend zijn en weet je, gaat het met liefde doen. Je doet het vanuit je hart. Maar soms doen we dingen niet omdat we van God houden, maar omdat we weten er is een voordeel eraan. Omdat we weten er is een zegen aan verbonden. En eigenlijk doen we het om die zegen, niet omdat we van God houden, maar we doen het om die voordelen. A blessis adinim baka. En God weet precies wie die mensen zijn. En daarom moet ik op mezelf letten. Ik moet mezelf voor mezelf weten met welke intentie ik bezig ben. Ik moet voor mezelf weten met welke bedoeling ik bezig ben. Omdat God mijn hart doorgrondt. En ik kan niemand voor de gek houden. Ik kan wel proberen en een masker opdoen. Maar ik hou mezelf voor de gek, want God ziet dwars door die masker.
1: Benefit by Moses, please.
0: Dag Lea, blessings, groetjes, graag in uw koninkrijk. Dag Florence, welkom erbij.
1: Yeah.
0: Wie is Ilatika, geniet voor de pokoe dadelijk.
2: Have you seen my pepe? Have you seen my love?
0: Mensen, we gaan zo meteen eruit. De tijd zit zo meteen erop. Dan moeten we dit gedeelte officieel afsluiten. En formeel beëindigen. Ik wil nogmaals feliciteren, Iwan Hoefdraad. Resh. Carmen Severin en Shanila Chan. De felicitaties vanuit de Happy Hours. Geniet van je dag, gefeliciteerd. Weet dat je gezegend bent. Je bent al gezegend en God heeft er alles klaar voor je gelegd. Daarom ben je weer een jaartje ouder geworden. Want je bent nog steeds belangrijk. God is nog lang niet klaar met je. En hetgeen dat hij begonnen is, zal hij zeker tot een goed einde brengen. Alles dat jij moet doen is vasthouden aan zijn belofte. Mensen, we gaan eruit. Nee, ik kan helaas geen telefoontjes meer doen. Want ik moet formeel afsluiten. We hadden vanaf 1 uur de gelegenheid, mensen. Waarom wachten jullie tot het eind? Ik kan helaas niet meer opnemen, want anders kwam ik in gedrang met de tijd. Ik heb nu alleen ruimte om te groeten. Een gezegende middag, evangelist van Koning Jezus. Zo is het, broer Leandro. Mag ik een lied van Mercy? Goedemiddag, Denise. Ik kijk als ik ruimte heb, dan schuiven we hem zeker in. Maar ik moet groeten en formeel eindigen. Het is bijna tijd, zo meteen gaan we naar de verplichtingen. En daarna de aangevraagde songs. Dus u blijft hangen. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Bedankt voor je moeite, bedankt voor je tijd. Bedankt voor je aanwezigheid en participatie. En dat je samen met ons de Happy Hours hebt willen doen. We zijn er morgen weer, dus ik kijk uit naar uw aanwezigheid. Zodat we weer samen Gods koninkrijk kunnen uitdragen. Ik ben Leandro Martos Uigno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En samen met de luisteraars, bellers en appers mochten we deze editie doen. Op deze donderdag van 13 augustus. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
3: Het is 2 uur.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, naskip, naf you.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
7: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
8: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.
9: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Het is 3:00.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Connected naar Broco, met TeleSuur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable, TeleSuur keeping us in touch.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Na view.
7: Boy, mi wa klara ozo. Mala san opo preis. Plus abit chat kos mala. A mi suku kwaliteit toch.
8: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu a new verfi. Verfi.
7: Huh?
8: Verfi.
7: Verfi? Da sa dati.
8: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi ba. Verfi. Na a new merk top. En een verfi dizi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
9: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gie a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.

0: is your number one choice, Radio Shalom. 94.5.
1: Yo, check. Mic testing.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani?

0: minuten gaan?
1: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerkelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerkelani, save and enjoy.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Dag alle happy kids, hoe gaat het met jullie? Ik ben zuster Yolanda. Ik geloof dat het heel goed gaat met jullie. Voor de kids met wie het minder goed gaat, bid ik God dat Hij ze zegent. Ik bid dat Hij ze blij maakt vandaag. Jezus houdt van alle happy kids. Happy kids, waarover gaat de vertelling van de week? Ja, over Nitipa Wiro. Wie was Nitipa Wiro? Goed zo, ik hoor het daar. Hij was een evangelist. En een evangelist? Word je niet binnen een dag een happy kids? Of word je automatisch een evangelist als een van je ouders een pastor of een dominee is? Nee toch, happy kids? Happy kids, luister heel goed vandaag, want morgen gaan we alles herhalen. Luister heel goed, want je mag ons ook een appje sturen. Je mag ons vertellen wat je hebt geleerd. Je mag onze Bijbeltekst opsturen. En je mag ook een liedje zingen en het voor ons opsturen. Gisteren vertelde ik dat Nitipa Wiro aan iedereen toonde dat hij de Heere Jezus wilde volgen. En in de Bijbel staat dat een ieder die de Heere Jezus wil volgen, of een ieder die in de Heere Jezus gelooft en hem oprecht wil volgen, zich moet laten dopen. En ook dit had Nitipa Wiro gelezen in de Bijbel. Hij ging toen naar de dominee van de IBG-kerk in Nieuw-Nigeri en hij vroeg hem of hij gedoopt kon worden. Weet je, happy kids, de dominee die had al gehoord van Nitipa Wiro. Hij had al gehoord over de goede dingen en de veranderingen van Nitipa Wiro. Dus dopen was geen probleem. Nitipa Wiro werd eind van het jaar 1908 gedoopt. Happy kids, je weet toch hoe de mens is? Overal spraken ze over Nitipa Wiro. Want Nitipa Wiro, die was een Mohammedaan. Dus hij kwam echt zo met zijn Mohammedaanse hoed, altijd netjes gekleed als een Mohammedaan. Dus nu zag je echt een andere Nitipa Wiro, echt een kerkieman. Echt anders gekleed. Maar happy kids, de Mohammedaanse vrienden van Nitipa Wiro, die vonden het heel erg en namen hem kwalijk dat hij veranderd was. Vele van ze wilden niet eens meer met hem bemoeien. Nitipa Wiro was zo vol van zijn stap. Hij was blij en voelde zich anders. Dus het goede nieuws wilde hij echt met zijn medemens delen. Hij wilde ze vertellen dat Jezus zijn zonden had vergeven en zijn leven had veranderd. Hij wilde ze ook echt laten weten dat de Heere Jezus ook hun zonden kan vergeven en dat ze ook kunnen veranderen. Op de plantage waar hij bleef, waren de mensen hem echt aan het bespotten en bedreigen. Sommigen stonden echt met knuppels en houwers op hem te wachten. Maar Nitipa Wiro was niet te stoppen. Hij stoorde zich aan niets. Hij bleef het goede nieuws over Jezus vertellen. Uiteindelijk had hij een groep die wel naar hem luisterde en ook de Heere Jezus wilde volgen. Later ging Nitipa Wiro naar Komowijnen om de dominee van Leliendaal te helpen. Hij hielp om de Javanen op de plantage te vertellen over de Heere Jezus. Elke dag was Nitipa Wiro in de hitte van de droge tijd bezig. Ook in de regen was hij bezig. Niti Paviro maakte zich met niets druk. Hij was zelf vaak ziek omdat hij een astmapatiënt was. Maar ondanks zijn ziekte was hij overal. Huis aan huis ging hij om te vertellen over Jezus. En dat maakte hem blij. Want de mensen die gehoorzaam waren en geloofden in Heere Jezus, in de Heere Jezus, die gingen ook mee met hem. Ook veel mensen lieten zich dopen. Maar helaas heeft Niti Paviro niet lang kunnen werken. Hij had een nierziekte en hij kreeg ook malaria en hij stierf. Hij stierf in het hospitaal in Nieuw-Nikeri. En de volgende dag werd hij begraven. Het was heel druk bij de begrafenis. En iedereen vertelde over Niti Paviro. Men vertelde dat hij een voorbeeld was voor iedereen die hem kende. Hij heeft na zijn doop nog 4 jaar gewerkt. Maar hij heeft heel veel mogen doen en hij is een zegen geweest voor vele mensen. Hij heeft laten zien hoeveel hij van de Heere hield. En hij heeft ook getoond dat je als mens kan veranderen. Happy Kids, wees ook een voorbeeld voor anderen. Je kan het nu al. Gaan we de Bijbeltekst aanleren?
1: De Bijbeltekst. Bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15.
0: Heel mooi. Bekeert u en geloof het evangelie. Heb ik het? Gaan we samen bidden? Trouwe God, u kent ons. U kent ons gedachten. Help ons, o Heer, om in u te geloven. Help ons, o God, om u te dienen. Help ons om te veranderen. Vader, ik wil een getuige van u zijn. Ik wil vertellen over u. We willen u volgen, Vader, al de dagen van ons leven. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw woord. Vader, u bent goed voor ons. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids, jullie mogen nog genieten van de gospelliedjes. Tot morgen. Doei!

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. A daily inspiration, not just radio. Ik wacht al een hele tijd om dit een keer te willen zeggen. En vandaag is de dag en dat is ook zo. Het is a daily inspiration. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Ik wil een ieder bedanken, alle trouwe luisteraars, de feedbacks. Nou, het is ontzettend bemoedigend wat ik dus allemaal hoor. En een van de comments is, het is te kort. Het is te kort. En ik sprak er met een van de mensen van Radio Shalom over. En die zei, maar ja, al spreken een uur, het blijft kort voor ze, want ze zijn hongerig. En dat is de waarheid. Dus lieve mensen, we gaan kijken wat we hier aan kunnen doen. Misschien een kwartiertje eraan plakken, om het zo te zeggen. Maar ik ben heel blij. Ik moet echt zeggen dat ik dankbaar ben dat het niet weer een radioprogramma is. Ik was net in de auto met de Heilige Geest aan het praten. En ik moest me inhouden om niet in tranen uit te barsten. Maar ik zei, Heer, laat het niet wederom een woord zijn, een andere preek op de radio. Maar laat het zijn dat mensen de waarheid willen horen. Want de Bijbel zegt, als we liefde hebben voor de waarheid, weet u, dan worden wij bespaard van een dwaling. Dat zegt hij heel duidelijk. En ik ga daar een andere keer over praten. En ik wil de waarheid verkondigen. Ik wil niet mensen behagen of inkt lezen. De Bijbel is een boek en het is geschreven met inkt. Maar lieve luisteraars, het gaat dieper dan inkt, want de Bijbel laat me duidelijk zien dat de geest het is die het levend maakt, maar de letter die dood. Daarnaast, wat ik ook heel mooi vind, dat er iemand heeft gevraagd, en dat is broeder John Yassabirana, heeft een bericht gestuurd naar Radio Shalom en hij heeft gevraagd voor een YouTube-channel. Want hij vindt het programma zo belangrijk dat hij het nog eens wil horen. En hij kan constant op YouTube komen. Mijn geliefde broeder John Yassabirana, ik wil u zo bedanken voor die honger die u hebt naar dit programma Maranatha. Ik ken u niet, maar ik wil u wel zeggen, we zijn vanaf we dit gehoord hebben heel druk bezig met uw wens te honoreren. Dus heel snel is er een luister, niet met beeld, een luister YouTube channel over het programma Maranatha. En ik denk dat hij binnenkort in de lucht is. Niet ik denk, ik weet het, want we zijn eraan aan het werken. En ook vragen velen die het opnemen of ze het door mogen sturen. En dat doen ze ook. Dus dat ding gaat als wildfire, lieve mensen. En dat is dus ook een suggestie. Ook voor onze geliefde broeder John Yassabirana. Neem het op en dan kan je het voorlopig even luisteren tot de YouTube-channel er is. Ik zelf neem Maranatha elke zondag op. En ik stuur het ook gelijk door. En er zijn mensen die Radio Shalom niet altijd kunnen ontvangen. Dus het is geweldig dat je dat door kan sturen. En zo het evangelie helpt te verspreiden. Verder kwam er een vraag binnen van mijn lieve vriendin en zus Claire Bruch uit Nederland. Ze heeft een mail gestuurd naar Radio Shalom met haar vraag. En haar vraag is een

geweldige, diepe vraag. En point on. En ze vroeg, hoe moet ik mij voorbereiden? Natuurlijk, want vorige week heb ik gesproken in de vorige editie over een bepaalde houding die we moeten hebben. Dus van niet passief zijn, niet onverschillig zijn, niet denken, oh God gaat alles voor ons doen. Ik heb duidelijk schriftuurlijk voorbeelden gegeven over hoe de Heere zijn volk voorbereidde op alles. Of het nou doem was, of oorlog, of de Babyloniërs gaan jullie binnenvallen, bekeer je, er komt hongersnood, altijd. De Bijbel zegt, God doet niets tenzij het openbaart aan zijn profeten. En dat heeft allemaal te maken met, hoe moet je je voorbereiden? En zij die zich niet voorbereiden, je ziet het gaat fout. Maar, mijn lieve, lieve Claire, het is zo'n diepe vraag, laat me het anders zeggen. Bij mij, als ik iets hoor, het woord zit zo vol in mij. Al jaren eet ik het woord. Ik lees het niet, ik eet het. Het is een deel van mij geworden. Dus. En de geest van God spreekt tot mij door middel van het woord. Als ik hem een vraag stel, komt er een tekst in me op. Zo praat hij. En hij zegt het ook duidelijk. In Johannes zegt de Heer Jezus. Dat de Heilige Geest het uit hem zal halen om ons te onderwijzen. En Jezus is het woord. Dus ik dacht, Claire, hoe moet ik dit beantwoorden? Dus wat ik heb besloten is, ik ga volgende week, in de volgende, de 7e editie, ga ik zuster Claire haar vraag uitgebreid beantwoorden. En ik ga u laten zien waarom. Haar vraag was, hoe moet ik mij voorbereiden? En in 1 Thessalonicenzen 5, vers 23, zuster Claire, staat er, en hij, de God des vredes, heilige u, geheel en al, en geheel uw geest, 1, uw ziel, 2, en uw lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Machtig. Dus die voorbereiding geschiet in alle drie delen van je wezens. We zijn het enige wezen dat driedimensionaal is. Omdat we geschapen zijn naar God zijn beeld en gelijkenis. Geest, ziel en lichaam, vader, zoon en geest. De dieren zijn tweedimensionaal. De engelen zijn tweedimensionaal. Wij zijn de enige wezens die uit drie delen bestaan. Weet u? En de Heer laat nu duidelijk zien in zijn woord door Paulus, dat wij tegen de dag dat Jezus komt, in al die drie delen onberispelijk voorbereid moeten zijn. Dus, ik ga praten over het lichaam, over gezondheid, over eten. Weet je, over hoe moet je eten opslaan? Hoe moet je met je geld omgaan? Hoe moet je je voorbereiden op de cashless society? Hoe moet je nu die voorbereidingen treffen terwijl de wereldorde al alles aan het klaarmaken is? Ik ga praten over de staat van uw ziel. Hoe gebroken is uw ziel? Bent u gezond in uw ziel? Bent u nog steeds afgewezen? Voelt u zich steeds nog minder waardig? Want we kunnen christenen zijn, en toch zijn we in de kerk eenzaam, gebroken. We zijn verslaafd aan pornografie. We zijn verslaafd aan drank. We zijn verslaafd aan sigaretten. Ik ben al 27 jaar voorganger. Er is geen zonde of verslaving dat ik niet in de kerk heb gehoord. En dan zeg ik niet alleen van de christenen. Als leider ben ik in een hele grote leidersorganisatie wereldwijd geweest. En ik heb voorgangers in mijn huis gehad. Mensen, als u dingen hoort en dan staan ze timmeren hun vrouwen. Hun vrouwen vertellen mij, hoe doe jij het als vrouw? Mijn man slaat me, anderen laten ijzer, een merktekens van een hete ijzer op hun dij zien. En dan is die man zondag in de kerk en dan doet hij wonder en tekenen. Het dubbel leven dat men in de kerk leidt, omdat men in hun ziel, er is geen vervulling, er is een leegte. En er is niets
in een mensenwezen dat leeg kan blijven. Het gaat vervuld worden. En daarom zegt de Heer Jezus heel duidelijk dat wanneer we bevrijding hebben gekregen en ons lichaam en ons leven schoongemaakt is, het is leeg. Wat zegt hij? De demonen komen altijd terug om te kijken naar de staat van hoe ziet dat huis eruit. En als ze het leeg en schoongeveegd zien, dus u hebt u niet vervuld met de Heilige Geest of laten vervullen. U hebt u niet opengesteld dat God die leegtes in uw hart vervult. Die u maakt, die maken dat u het met andere dingen gaat vervullen. Ze komen, zegt de Heer Jezus, en ze nemen 7 demonen sterker dan zij mee. En ze nemen dat huis over. En de Heer Jezus zegt, het is met die mens erger gesteld dan daarvoor. Dus, en ook wil ik over de geest praten. Die wederomgeboren geest, hoe hij eruit ziet. En waarom je, en hoe je ook daar op dat gebied. Het is een enorme diepte. Dus u ziet het, ik ga daar volgende week, heb ik besloten. Omdat het heel nauw aansluit volgens 1 Thessalonicenzen 5. Het heeft ook te maken met de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus ik ga daar een hele editie aan wijden. Dus mijn geliefde Claire Brush, dank u wel voor deze geweldige vraag. Het is geen afwijking, het is gewoon een aanvulling van deze Maranatha edities. Ik ga verder met de volgende. Ik ga door op wat ik vorige week mee bezig was. Sorry mensen, ik ben een beetje moe. Dus ik moet me helemaal concentreren. Ik ben met zoveel dingen bezig. En het is goed om open en eerlijk te zijn en niet te doen alsof, want dat ben ik gewoon niet. Maar wat ik echt wil zeggen van mensen, het is niet makkelijk om deze boodschap te horen over wat ik vorige week heb gezegd. Maar ik wil u toch blijven bemoedigen, mijn geliefde luisteraars, dat als u een vraag hebt, stuur het gerust op zoals mijn geliefde zuster heeft gedaan en ook mijn geliefde broeder. En stuur het per mail op rtvshalomsr@gmail.com. Of je kunt bellen naar 422-630 met het netnummer 597 van Suriname. En dat is tussen 8:00 's morgens en 2:00 's middags Surinaamse tijd. Ik zal dan zeker, als u uw vraag stuurt naar Radio Shalom, zal ik mijn best doen, zoals ik dat voor zuster Claire volgende week uitgebreid zal uitleggen, ook uw vraag heel serieus beantwoorden. Ik wil afmaken waar ik vorige week geëindigd was. En ik had het over het beest dat uit de zee kwam en samen met 10 horens. En op de 10 horens 10 kronen en 7 koppen. Dus dat wil zeggen, dit is een coalitie, een samenwerking van machthebbers die zogenaamd gaan samenwerken, maar elkaar onderuit gaan halen achteraf. De 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar in Daniël geven dat dus duidelijk aan. Ze zijn klei en ijzer, dus ze mengen niet. Al doen ze dat ze met elkaar gaan samenwerken, dat ze vrede met elkaar hebben. Het is allemaal nep mensen, het is een façade, het is een rookgordijn om ons af te leiden en te misleiden. Ik heb verteld over die 2 ijzeren benen die het Romeins koninkrijk voorstellen. En dat is doorgecijpeld het ijzer in de 10 tenen waar wij nu naartoe gaan. He? De Bijbel zegt duidelijk, vorige week heb ik het gezegd, die 10 koningen zijn er nog niet, ze gaan komen. En we zitten dus nu in die era waar ze zich gaan openbaren. Het beest gaat maken, zeg ik duidelijk, ook in, heb ik vorige week gezegd, gaat maken dat die 10 koningen, die 10 horens en de 7 koppen, dat is Rome, die op 7 bergen gefundeerd hem, hen gaan helpen hem volledig in het zadel te zetten van macht. Absolute macht. Zij weten het niet. Ze denken dat ze mee gaan eten. Maar er staat wel duidelijk dat de 10 koningen hun macht aan het beest gaan hebben gegeven. Dus dat gaat ook gebeuren. Ik sprak over het Romeins Rijk dat dodelijk verwond was. Maar haar dodelijke wond genas na 400 jaar. Dat ze uitermate wreed heeft geregeerd. En sinds 40 jaar geleden heb ik ook verteld, zie je het Romeins Rijk weer op
opmarsen als een soort campagne die ze voeren als je een verkiezing gaat hebben. Dan ga je stad en land af om allerlei beloftes te doen, maar ook de mensen te paaien, te slijmen, te verleiden en te misleiden. Lieve, lieve kinderen van de Allerhoogste God, dat is precies wat de paus doet. Hij gaat met het agenda van het beest de wereld rond. Sinds wanneer ziet u een leider de wereld rondgaan? En hij misleidt de boel. En iedereen gelooft dat deze man heilig is. En u heeft niet door hoe ernstig de gruwelijk van het Vaticaan en het Romeinse Rijk zijn geweest in het verleden en nu. Het is geen kerk. De Bijbel noemt haar Babylon de grote hoer. Het is een religieus systeem om zielen te misleiden. Een hoer misleidt. Een man, het kan een mannelijke hoer zijn, het kan een vrouwelijke hoer zijn. Hij misleidt. In het Engels is het seduction. Je wordt misleid om iets te doen wat je eigenlijk niet zou willen. Mensen, mannen, vrouwen, die gaan vreemd. En als je ze vraagt waarom, ik weet het niet. Ze waren misleid. En dat wil niet zeggen dat je geen verantwoordelijkheid hebt. The war of Satan is a war of souls. Het is om uw ziel, mensen. En het interesseert hem niet of hij het moet doen door middel van Sinterklaas, of de paus die op elkaar lijken, of kardinalen, of bishops, of voorgangers. Het interesseert hem geen zeer. Zolang wij er maar in geloven. De grootste misleiding lijkt juist zo echt en zo waar. En daar is het eerste wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24. Daar begint hij ook mee wanneer de discipelen vragen: Heere, hoe ziet het eruit? Dan zegt hij als eerst: zie toe dat niemand je misleidt. Als Christus iets als eerst aanhaalt, dan is het van eminent belang. Want als je misleid bent, ben je uit de waarheid. En er is in het christendom geen grijs gebied. Ben je uit de waarheid? Dan ben je in leugen, dus je bent in duisternis en je bent verloren. Simpel. Er is geen grijs gebied. En Gods woord is de waarheid. De ijzerbenen waren een teken van hardheid en onmenselijkheid. De keizers, even geschiedenis, want daar hou ik van. De keizers waren wreed. Ze waren seksueel pervers. Ze waren paranoia. Ze waren machtsdronken. En daarom vermoorden ze een ieder die ze argwanend benaderde. Ze vermoorden hun eigen moeder, hun eigen vader, hun broers, hun zussen. Iedereen om zich heen vermoorden ze. Keizer Nero, de Caesar Nero, is degene die heel veel de christen persecution of hoe noem je dat? De christen vervolging is begonnen. En hij is begonnen met de christenen voor de leeuwen te gooien in de grote amfitheaters en de arena's. Hele gezinnen, hele kerken werden in het midden gezet. De mensen juichten. Ze waren zo wreed. Ze kikten gewoon van het lied van mensen. Er werd pek op christenen gestopt of overgegoten. En ze werden in brand gestoken. En Nero gaf zo zijn feesten. En de christenen werden als toortsen, als fakkels gebruikt in zijn tuin. Terwijl iedereen zat te eten. Het waren mensen die helemaal niet normaal waren. En ze waren een keizer Nero heeft ook met zijn eigen moeder een relatie gehad. Hij heeft haar zwanger gemaakt en heeft haar daarom ook vermoord om de schande te bedekken. En dan komt keizer Constantijn. Hij is degene die de christenvervolging heeft gestopt en met een list is gekomen dat hij een visioen heeft gehad van God, van de God over de christenen. En hij bekeerde zich zogenaamd tot het christendom, maar het was een machtsstrategie. Want zo kon hij die kerk die ondergronds ging, omdat ze angstig waren voor de dood, weet je, begon hij die kerk te legaliseren. En zegt: mensen, kom uit je holen. Kom openlijk. We gaan jullie niet meer vervolgen. Kom en ik heb me bekeerd, want ik heb de God van jullie ontmoet. Hij loog gewoon. Waarom? Hij is de eerste paus geworden. En hij heeft een kerk gesticht om controle over te nemen over iedereen, zelfs over de christenen. Maar hij bleef, want Rome was hellenistisch. Dat wil zeggen, ze hadden vele goden. Hun grootste god
was de god Jupiter. Dat was hun belangrijkste god. Dus ze waren Hellenistische mensen. Ze hadden geen één god, vele goden. En hij zei dat hij zich bekeerd had, maar hij bleef zijn Hellenistische goden gewoon aanbidden. Je kan het zien in de geschiedenis. Op zijn munten, na zijn bekering, zie je al die Hellenistische goden, de zonnegod, je ziet Jupiter, je ziet de vrouw van Jupiter, haar naam is Juno, zij is de godin van alle goden, ze is de koningin van alle goden. Komt dat je bekend voor? En wat heeft hij gedaan? Hij heeft ze gewoon een andere naam gegeven van de christenen en heeft dat vermengd. En zodoende wordt Maria zo verhoogd. Maar het is in wezen is het Junio, want zij is de koningin van alle goden. Weet u, in plaats van Christus is Maria heel hoog. Ik zeg het, ik ben ook katholiek geweest. Ik heb vormsel gedaan, ik heb heilige communie gedaan. Ik ken het weesgegroet nog steeds uit mijn hoofd, want het wordt in je geheid. Je vergeet het nooit meer. Ook zette Constantijn op al zijn munten na zijn zogenaamde bekering niets van Christus, maar alleen van zijn goden. En je ziet het, hij neemt ook niet alle sacramenten van het christendom over, zoals de doop, door onderdompeling. Nee, babydoop voert hij in. Ook de Heilige Geest komt niet voor. Dus die waarachtige bekering, het is een façade. En dat kan ook niet, want de keizer zelf waande zich een god. Dus hij gaat nooit een andere god boven zichzelf stellen. Zo is de katholieke kerk ontstaan, mensen, onder keizer Constantijn. Maar het was meer een machtssysteem dat hij bedacht had, zoals altijd bij de Romeinen, was religie nooit los van hun afgoderij en hun tempel prostitutie. Sol Invictus, de zonnegod, is in het Romeins systeem constant een duidelijk symbool. En het te zeggen dat het een christelijke licht is, die zonnestralen om het hoofd van Christus. Hè? Zoals ik zeg, het is Sol Invictus, is de zonnegod. En je ziet het, dat wanneer een Romeinse processie is, de paus met zijn processie komt, dat hij in zijn hand een monster aanhoudt. Dat is een hele grote zon van goud en met stralen. En het is zogenaamd betekent dus dat Jezus het licht der wereld, dat moet die monster aan voorstellen. Mensen, als je dingen niet weet, dan weet je het niet. Maar vandaag wil ik uw ogen openen, zodat u gaat onderzoeken. U hoeft niet aan te nemen wat ik zeg. Ga het zelf onderzoeken. Ze gaan zeggen dat het Christus is. Maar wat hebben we te doen met al die symboliek in de kerk? Wat hebben we te doen met symboliek? Jezus Christus zit in ons hart. We hebben geen symbolen meer nodig. We hoeven niet meer te offeren koeien en schapen. Christus is het lam van God dat voor ons gestorven is. Dat voor ons geslacht is. We hebben geen symboliek nodig om te laten zien dat hij het licht der wereld is. Wij zijn het licht der wereld, zegt de Bijbel. Wij zijn het zout der aarde. Niet één monster aan die je in je hand houdt om te demonstreren dit is het licht. Waar is de vrucht van het licht? Laat me zien je vruchten. Weet u, in plaats dat je loopt met een groot staf of weet ik veel, om te laten zien hoe heilig je bent. Dus open uw ogen en kijk nu beter wat u ziet. En allemaal door een sluwe keizer bedacht, die het pausdom is begonnen. Daarom wordt zij Babylon de grote hoer genoemd. Want ze heeft hetzelfde denken van de stad Babel in Genesis 11. Die een gebouw wilde maken helemaal tot de hemel. En de Bijbel zegt in Genesis 11, want ze zegt, kom, laten wij onszelf een naam maken. Daar gaat het deze mensen om. Een naam maken, bekendheid. Niet Jezus moet bekend zijn. Zij, hun institutie, zij moeten bekend zijn. En niet Christus. En daarom hebben we ook een spreekwoord, als je elkaar niet begrijpt. Dit is een Babylonische spraakverwarring. En dat is wat ze doen. Alles is het in het Latijns. Je kan het niet begrijpen. Het is een Babylonische spraakverwarring om ons te misleiden. En niemand mocht vroeger Latijns praten. Men moest een andere taal spreken, zodat zij onderling... Ik heb in de Rooms-Katholieke kerk gezeten wanneer er een mis was. Soms denk je, waar heeft die man het over? Want je begrijpt er letterlijk geen woord van. De reden van deze informatie, lieve mensen, legt het fundament voor het systeem en het koninkrijk van het beest. Als je dit niet weet, ga je de rest niet begrijpen.
We lezen dat de 10 koningen hem zijn macht geven. Maar hij zelf kreeg de macht van de draak. Openbaringen 13. Maar in Openbaringen 17 wil ik nog lezen en dit afmaken, zodat we verder kunnen gaan. Ik wil even lezen, zodat u over Babylon, de grote hoer. Dit is ernstig, omdat ze allemaal te maken heeft met het verleiden van alle koningen. En ik heb het vorige keer al gezegd. Ik heb foto's laten zien op een van mijn conferenties, waar iedereen, elke monarchie, elke koning, elke staatshoofd bij de paus op audiëntie gaat. Ik heb foto's waar elke religieuze leider bij de paus op audiëntie gaat. Wat ga je daar doen? Wat ga je daar doen? Je gaat je loyaliteit bewijzen. Je gaat aantonen, I plead my allegiance to you. En het Vaticaan, je gaat daar niet zomaar. Je krijgt er geld voor om je loyaliteit te verkopen. Zoals ik zeg, de koningen geven hun macht aan het beest. En de Rome-Vaticaan plaveest die weg voor het beest. Dus je ziet dat alle koningen, alle monarchieën, alle wereldleiders met die wereldorde, maar ook alle, hoe zeg je, presidenten, my goodness, ik heb ze gezien. Zelfs die van ons, onze vorige leiders, heb ik gezien op foto bij de paus om hun allegiance, om hun loyaliteit te geven. Het is puur bijbels. Maar de hoer, ze is gekleed, daarmee wil ik even eindigen. Ze is gekleed, even kijken hoor, in vers 2 staat, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden. Mensen houden van geld toch? Van de wijn harer hoererij. En hij voerde mij in de geest. Dus als ze dronken zijn, heeft ze te drinken gegeven. Alle koningen der aarde staat er hier. En Gods woord ligt niet. Dus als iedereen op audiëntie gaat bij de paus, krijg je te drinken van haar hoererij. Ze betaalt je ervoor, want ze is rijk. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten, dat is zij, op een scharlakenrood beest dat vol was van godslasterlijke namen en had 7 koppen en 10 horens. En kijk waarin ze gekleed is. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en parelen. En zij had in haar hand een gouden beker vol gruwelen. Je ziet die beker die ze altijd in hun hand hebben en de onreinheden van haar hoererij. Scharlaken en purper zijn rood en paars. Als u goed kijkt, gaat u zien dat bijna alle, als er grote processies of samenkomsten zijn in het Vaticaan, alle kardinalen en bisschoppen zijn gekleed in rood en paars, in purper en in scharlaken en met hun ringen en hun kettingen. En het is één grote pompeuze pramprang, zeggen we hier in Suriname, van wilde en luxe, zoals het hier geschreven staat. En het is allemaal om de koningen te verleiden om uit hun beker vol van hoererij te drinken. Mensen, we zijn er niet van bespaard als we onze ogen niet openen. We zijn er niet van bespaard. Ze is er om te verleiden en ze is al aan het verleiden. En duizenden gelovenden hierin. Maar ik wil vandaag zeggen, er staat ook duidelijk geschreven, scheid u van haar af. Want God gaat haar zelf geven te drinken uit diezelfde beker die ze aan anderen gegeven heeft, gaat zij zelf drinken en ze gaat vernietigd worden. Ik ga eindigen met deze editie, lieve mensen. En ik zou zeggen, Maranatha, tot de volgende week. En dan gaan we uitgebreid vertellen over ziel, geest en lichaam als voorbereiding op de komst van onze Heer Jezus Christus. God zegen u. Apostel Hannah Oliveira. 2, 3.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: Boy, mi clara oso. Mala sa opo preis. Pero sabi chat ko smara? A mi suku kwalitei toh.
6: Hey, broer. No stress you a day. Ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
5: Huh?
6: Ferfi.
5: Ferfi? Da sa dati?
6: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu meretog. En een verfidisi, GU, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bebe you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
7: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School voor Harvest en Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interactie.

kerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot 7:30 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. En wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zal mij geven om mijn phone ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hello, you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.
6: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Opnieuw hebben wij het voorrecht om stil te staan bij het machtige woord van God. Gods geest laat ons horen dat alles door het woord is geschapen en zegt: in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geschapen. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 3. Maar hoe God alles dat er is door het woord heeft geschapen, dat vertelt de Heilige Geest ons hier niet, maar wel in het boek Genesis, waar staat in hoofdstuk 1: en God zeide, en telkens wanneer God sprak, werd geschapen wat God gesproken had. En hiermede maakt Gods geest aan ons bekend dat pas nadat het woord door God werd gesproken, de schepping tot stand kwam. Kort gezegd, het is het gesproken woord van God dat zijn scheppende kracht openbaart. Of anders gezegd, zolang jij de waarheid, en dat is het woord van God, niet toepast, dus doet, zal de scheppende kracht van dat woord van God niet zichtbaar worden. Je mag dus alles weten van het woord van God, maar dat openbaart Gods scheppende kracht nog niet. Pas wanneer jij niet alleen een hoorder van het woord bent, maar ook een dader, zul jij ervaren dat het woord van God nooit is veranderd. Want de scheppende kracht van het woord zal dan aan jou openbaar worden. In Marcus hoofdstuk 11 doet de Heilige Geest ons verslag van een moment waarop Jezus het woord tot de vijgenboom sprak en zei: nooit eten meer iemand vrucht van u in eeuwigheid. En toen Jezus de volgende dag weer langs de vijgenboom kwam, zei Petrus: Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Dit riep grote verbazing bij de discipelen op, waarop Jezus aan hen zeide: hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen: hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. En met deze woorden onderstreept Jezus de woorden van de Heilige Geest, dat het door het gesproken woord is dat Gods scheppende kracht zich aan ons openbaart. In Lucas hoofdstuk 8 vers 24 en vers 25... doet de Heilige Geest ons opnieuw verslag van een moment dat Jezus met zijn discipelen naar de overkant van het meer vaart en een zware storm steekt op, waardoor de boot dreigt te vergaan. In paniek roepen zij tot Jezus: wij vergaan! Jezus, die sliep, stond op en sprak tot de wind en sprak tot de zee, en
Het werd volkomen stil. Dit wonder riep grote verwondering bij de discipelen op. Ze keken elkaar aan en zeiden: wie is deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Wetende dat zijn discipelen hem aanstaarden, zei Jezus: waar is uw geloof? Had hij niet, voordat zij aan de oversteek begonnen, gezegd: laat ons oversteken naar de overkant van het meer? Maar met de storm was ook het woord dat Jezus tot hen gesproken had verdwenen. Had hij niet gezegd: wij gaan naar de overkant en niet naar de bodem van het meer? En nadat Jezus de storm gestild had, vroegen zij zich af wie Jezus nu wel was. Maar uit Jezus zijn reactie blijkt dat hij de aandacht die op hem gericht is afwijst. Want, zegt Jezus: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Johannes hoofdstuk 5, vers 19. Want, zegt Jezus, mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Johannes hoofdstuk 4, vers 34. En om het niet alleen aan zijn discipelen duidelijk te maken, maar aan een ieder van ons, zegt Jezus: de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe als mij de Vader geboden heeft. Johannes hoofdstuk 14, vers 31. En met deze woorden openbaart Jezus aan ons wat het geheim is van het gesproken woord dat hij sprak. Het was Jezus zijn eenheid met de Vader. Ieder woord, iedere handeling van Jezus was de directe expressie van de Vader die in hem leefde. Daarom dat Jezus zegt: gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, gelooft om de werken zelf. Johannes hoofdstuk 14, vers 11. Onze geestelijke lethargie of geestelijke zwakheid komt nergens anders uit voort dan uit ons chronisch gebrek aan eenheid, dus overgave aan de Geest van God. Want dezelfde Geest Gods die in Jezus woonde, is op de dag van Pinksteren ook tot ons gezonden om in ons inwoning te maken. Wij bidden en spreken het woord, maar het heeft zijn scheppende kracht verloren. En in plaats van een eerlijk zelfonderzoek gaan wij op pad om allerlei geheime sleutels te vinden die ons in staat zouden moeten stellen om de scheppende kracht van het woord van God te produceren. Geen wonder dat Jezus aan een ieder van ons zegt: gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes hoofdstuk 8, vers 32. Hiermee bedoelt Jezus zeker niet dat hij, die de waarheid is, ons zal vrijmaken van de omstandigheden waarmee wij in dit leven worden geconfronteerd, maar van de attitude
die ons leven gevangen houdt. Want, zegt de Heilige Geest, zoals een man denkt in zijn hart, zo is hij. Spreuken hoofdstuk 23, vers 7. Jouw perceptie, dus de manier waarop jij de dingen ziet, bepaalt jouw gedrag. Dus wie jij bent en niet de omstandigheden. Of anders gezegd, niet wat er buiten ons om gebeurt, bepaalt wie jij bent. Het was dus niet de storm die had bepaald wie de discipelen waren, maar wat zij in hun hart geloofden. En daarom dat Jezus zei, waar is uw geloof? Zolang wij dit niet verstaan of willen verstaan, zullen wij gevangen worden gehouden door onze attitude. Dus de manier hoe wij denken, de manier hoe wij voelen en de manier hoe wij handelen. Vrijheid begint bij het kennen van de waarheid, dus Jezus. En hem in alles gehoorzaam zijn, dus ook doen wat hij zegt. Want waarheid, zijn scheppende kracht, wordt pas dan zichtbaar wanneer wij niet alleen weten wat waarheid is, maar er ook naar handelen. Indien alleen Jezus het voorrecht had gekregen om het gesproken woord te mogen spreken, dan had de Heilige Geest nooit aan ons doorgegeven dat een ieder die door de Geest Gods wordt geleid een zoon van God is. Romeinen hoofdstuk 8 vers 14. Meer dan ooit tevoren roepen de woorden van de Heilige Geest de gemeente van vandaag op om terug te keren naar de bron van levend water en zegt, want met reikhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de Zonen Gods. Romeinen hoofdstuk 8 vers 19. Wij zullen ons moeten bekeren van onze dode werken waarmee wij ons hebben bezig gehouden. Gebouwen, ministries, programma's, conferenties, etc. Waarmee wij onszelf hebben willen voorhouden of overtuigen dat het geestelijk wel met ons gaat. Terwijl de duivel rondgaat als een briesende leeuw en ontelbaren verslindt. Het besef een schuldenaar te zijn van hen die Jezus nog niet kennen, heeft plaats gemaakt voor de glitter en de praal van de zogenaamde ministries, waar zovelen zich vandaag de dag aan vergapen. Maar dit was niet het voorbeeld dat Jezus nog de discipelen ons hebben nagelaten. Luistert u maar wat de apostel Paulus uitroept. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en ontwetenden. Ben ik een schuldenaar, roept Paulus uit. Romeinen hoofdstuk 1 vers 14. En dan laat Paulus ons opnieuw horen dat hij er zich van bewust is dat er een ernstige verantwoordelijkheid aan het schuldenaar zijn is gekoppeld. Want hij zegt, want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 16. Paulus zijn leven werd gedreven door de innerlijke kracht van wie hij nu was geworden. Een nieuwe schepping. Nadat de waarheid, dus Jezus, hem had vrijgemaakt van zijn oude.

die verloren gaan, terwijl hij in het bezit was van het vaccin dat de ander van de dood kan redden. De glitter en de praal van vandaag hadden de discipelen niet, maar zij hadden het gesproken woord van God met zijn scheppende kracht. Daarom kon Petrus aan de verlamde man bij de schone poort zeggen: goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Sta op en wandel. En de man sprong op. Dit was het grote geheim en de zekerheid van Jezus. Ook van zijn discipelen en allen die door de Geest Gods geleid worden, dat zij het gesproken woord van God hadden, aan wie zij zich totaal hebben overgegeven. Mogen zijn geest ons opnieuw tot bekering brengen van al onze dode werken, opdat ook in ons leven het gesproken woord van God gevonden zal worden, waarop deze wereld wacht. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Shunks Center and Shunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Shunks Center and Shunks Music today.

0: is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notarismeester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
2: Goedenavond luisteraars. Ik ben Germain Fransman, notarieel jurist, verbonden aan het notariskantoor Mannes. En we zijn gevestigd aan de Julianastraat nummer 51. Dit is het programma De Huisnotaris. En elke donderdagavond is dat te beluisteren via dit station Radio Shalom 94.5 FM. Van 9 tot half 10 's avonds. Ook vanavond mag u luisteren.